0: heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Oh, nou.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar 1 jaar of 2 te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder 0,5 meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

planet like

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda nu. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik. En ze beter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat.

Hey, hallo, mijn naam is Sherry Hormoon. En wat jij coma's hebt benoemd, dat vind ik doodgewoon. Want ik leef voor de fles, ja, ik was pas een baby. Mijn ma dronk zoveel whisky, ze lacteerde Baileys. Op de kleuterschoolrum in mijn roos, visé, starnapel. Op de scouter toen ik een kind doodreden. Juf in paniek, ze zag zo wit als een doek. Dus ik neuk nu tot rust in de poppenhoek. Nu hang ik aan.

Niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: The Champions League.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In Breda is de straatprijs van de postcode-loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
1: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
2: Huh?
1: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten.

0: meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye in het Arnhemse Gelderdoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Ye. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar The Firewall.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelderdoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat twee geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. In Breda is de straatprijs van de postcode-loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: tot minuut. Weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Regiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat twee geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: ANWB, hoe kan ik je helpen?
9: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat twee geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zieke kinderen lusten beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Ye, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Kom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

goedemorgen en welkom bij Klassiek in en om Breda. Uw zondagse programma over bekende en minder bekende componisten, van instrumenten tot muziekstromingen en uiteraard de klassieke agenda. Adrie Lips is technisch verantwoordelijk en ik ben Martijn van Grol. 100 dagen jetten met meer vallen dan opstaan. Een minderheidskabinet functioneert alleen bij een eenkamerstelsel. Dit naar analogie van het Deense model. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Of zoals Jesse het zei, ze blijven formeren. Het parlementair woord van 2026 wordt vast en zeker formatiekabinet. 100 dagen is helemaal niet zoveel om niks te presteren. Immers Balkenende 4 ging 100 dagen met de bus op schoolreisje met de ministers om het vertrouwen te herstellen. Er doen geruchten in Den Haag de ronden dat Teven er zo van baalde dat de VVD niet in de coalitie zat, dat hij toen zijn busrijbewijs is gaan halen. Zou dat bonnetje nog in de bus liggen? Ach, wat niet is, kan nog komen. Jet heeft ook wel pech met het conflictje in de straat van Hormuz, dat bijna is opgelost, al dus een zichzelf repeterende wereldleider. De bekendste componist die pas op hoge leeftijd echt begon met het componeren van zijn meesterwerken is de Tsjechische componist Leoš Janáček. Hoewel hij zijn hele leven als muziekleraar werkte, vond hij pas rond zijn 60ste levensjaar zijn unieke stijl. Hij leefde overigens van 1854 tot 1928. Van zijn orkestwerken is Sinfonietta, niet te verwarren met Vianetta, uit 1926 het bekendste. Maar we gaan luisteren naar de rapsodie Taras Bulba, naar het gelijknamige verhaal van Gogol over een kozakkenhoofdman. De vergelijking met Jetten als kozak gaat hier overigens mank. De originele versie uit 1915 mocht destijds niets worden uitgevoerd omdat Oostenrijk-Hongarije in oorlog was met Rusland. Deze uitvoering is uit 1983 door het Philharmonisch Orkest uit Brno.

Nou, met ups en downs, net het kabinet. Het seizoen loopt een beetje op zijn einde, maar het doet me deugd u nog 5 concerten te mogen aankondigen. Ergo, we zijn bij de agenda, die u kunt nalezen op klassiekinenombreda.nl. Vandaag om 3 uur trakteert Buitengewoon Klassiek u zoals altijd iedere eerste zondag van de maand op prachtige klassieke muziek. De mannen van Buitengewoon Klassiek selecteren vaak de grootmeesters van de toekomst. Deze laatste eerste zondag van de maand is voor Max Mostovetsky, geboren in 2001 in Leipzig. U kunt in agenda op onze website lezen dat hij aardig piano speelt en geen autodidact is. Voor uitzendingen terugluisteren, tijden, adressen en prijzen raadplegen kunt u ook op onze website terecht. Leipzig is overigens een hele leuke stad. Gaat u erheen, loopt dan sowieso het notenspoor. En ze, Bach, Wagner en de Schumannetjes komen allen aan bod. In het effectorium in het Schumannhaus kunt u met een echt dirigeerstokje in de hand een virtueel orkest dirigeren. Ook u in maestro, ik noem het muzikale belevingskunst. Max brengt een afwisselend programma, variant van Johann Sebastian Bach tot Sergei Rachmaninoff, maar hier speelt hij sonate nummer 15 van Beethoven in D-major, opus 28, pastorale.

Dit seizoen trapt Stichting Ludens woensdag 10 juni om 8 uur af met een groots evenement in de Sint-Jans Basiliek in Oosterhout. Orgel en koormuziek, verzorgd door het schoolkoor van het Stedelijk Museum Gymnasium Breda en Rooms-Katholiek Jongerenkoor IRDV. Waar dat voor staat, ik weet het niet. Onder leiding van Frans Bullens en stadsorganist Jan Willems. De opbrengst is geheel bestemd voor de instandhouding van het monumentale Maarschalker Weertorgel. En ik kan u verklappen dat de entreeprijs laag is. Jongeren vinden het geweldig om in de prachtige akoestiek van de basiliek klassieke muziek uit te voeren. Op het programma van de koren staan onder meer werken van Mozart, Ave Verum, delen uit het beroemde Requiem, Händel, Halleluja uit de Messia, Vivaldi, Gloria, Fauré, Cantique de Jean, Racine en lichtere muziek uit de 20e eeuw. Wizard of Oz, We All Stand Together en We'll Meet Again. Bijzonder is de uitvoering van een aantal delen van het Stabat Mater van Carl Jenkins. Dit Bijbelse thema wordt ook uitgebeeld in de 16e eeuwse Pieta, die 5 weken geleden terugkeerde in de basiliek. 21 eeuwse muziek bij een geschilderd triptiek uit de Renaissance. Wat wilt u nog meer? Luister naar een deel van het Stabat Mater van Jenkins, uitgevoerd door Oscar Frederiks Vocalis, kammerkoor en sinfonietta in de Oscar Frederikskerk in Göteborg.

En op vrijdag 12 juni is er uiteraard cultuur tijdens het middaguur in de Waalse Kerk in Breda. Curtis Lee speelt viool en Ruben Plazier op piano. Curtis Lee is geboren en getogen in Korea, begon al op 2-jarige leeftijd met vioolspelen en hij wordt begeleid door pianist Ruben Plazier. Ruben begon veel later met piano en behaalde in 2021 zijn diplôme supérieur d'exécution. Ruben is een programmeur van de Waalse Kerk en is een gewaardeerde regelmatige gast in deze kerk. Het concert begint, zoals altijd, om 12 uur. Hier speelt Ruben met Karen Sue in de kapel van Bovendonk de sonate van Kriek, opus 13, nummer 2, in 2023. Dit concert hebben we toentertijd vast aangekondigd. Chapeau voor klassiek in Nyon Breda en degenen die ons trouw persberichten sturen. Dus, bent u betrokken bij de organisatie van klassieke concerten of hebt u weet van een concert dat niet in onze agenda staat, stuur een persbericht naar klassiek@bredanu.nl en wij plaatsen dit in onze agenda en kondigen uw concert ongeveer een week voor het optreden aan.

Volgende week zondag 14 juni om 3 uur is er weer Ulf van Hart Klassiek, dat sinds mei 2013 bestaat. Iedere tweede zondag van de maand biedt de Vlaamse schuur op landgoed Ulf van Hart ruimte voor optredens van jonge muzici die hier een podium krijgen als stimulans voor hun muzikale carrière. Dit keer de finale. Het publiek heeft na elk concert gedurende het seizoen gestemd en er zijn 4 finalisten. Elena Gasos op cello en Daniel Guberas del Castillo op piano behoren tot hen. Ik was vorig jaar onder de indruk van Romberg en ik heb nu wat anders uitgezocht. Maar eerst even dit. Bernard Heinrich Romberg leefde van 1767 tot 1841 en was een Duitse cellist en componist. Bernard, zoon van een fagottist, was lid van een familie die vele muzici heeft voortgebracht. Wie hem de beginselen van het cellospel heeft bijgebracht, is nooit duidelijk geworden. Hij en zijn neef Andreas, die viool speelden, traden in 1790 toe tot de Kurkölnische hofkapelle van de keurvorst en aartsbisschop van Keulen in Bonn. Tot zover boeien, maar nu komt hij. Daar ontmoetten ze de jonge Ludwig van Beethoven. Met hem en met Frans Anton Kies speelden ze strijkkwartetten. Volgens een onbevestigd verhaal, wilde Beethoven voor Romberg een cello-concert componeren. Maar die zou het hebben afgewezen, omdat hij alleen eigen compositie speelde. Zo, die zat. U kunt nu gaan luisteren naar Bernard Romberg's sonaat in E-flat majeur voor piano en cello opus 5, uitgevoerd door David Melkonian op cello en Michael Balian op piano.

Ook op 14 juni, maar om 15:30, geen seizoenssluiting, maar ook een opening van het seizoen. Hannes Minnaar met Bach als stralend middelpunt in de Grote Kerk in Breda. Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, studenten van Artes Conservatorium en dichter Jan-Jaap Stegeman ontmoeten elkaar rond Bachs grootste orgelwerk, het Drittertaal der Klavierübung. De tijdloze muziek van Bachs koralen inspireerde dichter Jan-Jaap Stegeman tot het schrijven van 10 haiku's die op muziek zijn gezet door Artes compositiestudenten uit Canada, Curaçao, Egypte, Iran en Nederland. Vanuit hun culturele achtergrond geven zij nieuw muzikaal leven aan Bachs erfenis. Het concert vindt plaats in de intieme omgeving van het koor van de Grote Kerk, tussen de eeuwenoude koorbanken en dicht bij het podium. Hannes Minnaar, organist, bespeelt het vierdag orgel in het hoogkoor van de kerk, het instrument van zijn orgeldocent Jacques van Oortmersen. Luister minder dan een drietal naar Drittertaal der Klavierübung, hier uitgevoerd door Claudio Astronio.

Zo, die ging er snel uit. Van mijn ene lievelingsinstrument naar het andere. Namelijk de harp. Al mag de viool er ook wel zijn in het volgende nummer. Donizetti, u zal het niet verbazen, alhoewel mijn uitspraak van componisten vaak de wensen overlaat, was een Italiaans operacomponist, geboren in 1797 en werd 51. Hij kwam hoogst opmerkelijk een keer niet uit een muzikaal en rijk gezin. Of rijke familie. Donizetti zat niet stil in zijn leven. Hij schreef 75 opera's, 16 symfonieën, 19 strijkkwartetten, 193 liederen, 45 duetten, 3 oratoria, 28 cantates en ook nog soloconcerten, sonates en kamermuziek die voor de goede orde niet geteld zijn. Al op jonge leeftijd viel hij op door het grote gemak waarmee hij melodieën en complete composities uit de pen liet vloeien en ook door bekwaamheden die aan Mozart deden denken. Zo heeft hij de complete partituur van de opera van zijn leermeester weten te reproduceren alleen door naar 3 live-uitvoeringen te luisteren. Dit gemak van componeren was natuurlijk voor het hectische operabedrijf, zeker in het toenmalige Italië, dat in elke provincie plaats operagezelschappen met premières kende, een geweldige pre. Hij werkte gedisciplineerd in een strak schema en zo haalde hij de deadlines. Vandaar zijn hoge productie. En een burn-out was hem vreemd. Luistert u naar een sonate van Donizetti in G mineur voor viool en harp. En harp. En mijn kleine technische hapering. En het weer van vandaag is...

Ja, de microfoon staat weer open. Haha. Klassiek in een Breda is op zoek naar nieuw presentatietalent. Bent u toe aan een flitsende radiocarrière? Stuur een mail naar klassiek@bredanu.nl. Over de techniek geen zorgen. Die is in goede handen van de technici. Willen en proberen is belangrijker dan kennis van klassieke muziek. Kom gerust een keer kijken. We zijn bijna aan het einde van het programma en gaan eruit met rock. Uiteraard vergezeld van klassiek. Men zegt wel eens dat hardrock nauw verweven is met klassieke muziek. Het leuke van dit stuk is dat het San Francisco Symfonisch Orkest het hoofd kan bieden tegen de mannen van Metallica. Echt headbangen is het niet. Niets anders doet ertoe. Nothing else matters. Graag tot de volgende keer. De Mazzel.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met René Omen.
10: Ja, en goedemorgen iedereen. Fijn dat je luistert naar Grensgeluiden. Ping, dat is doorgaans een geluidje dat uit je laptop of telefoon komt. Je kent dat wel en het heeft een attentiewaarde en is bedoeld om je in de alertstand te zetten. Maar in de nieuwe thriller van Gert-Jan van der Bemt heeft die ping juist fatale gevolgen voor allerlei personages. En opnieuw is Breda het decor van dit spannende verhaal. En Gert-Jan van der Bemt is rode draad door deze uitzending. En we gaan weer eens terug de ruimte in met Luc Godery. En Yvonne Ton ging met hem naar de Brugflat. Dat is aan de rand van de wijk De Heuvel. En in 1957 was dat de eerste torenflat van de stad. En beeldend kunstenares, schrijfster en dichteres Yvonne, die verrast ons weer met een nieuwe column. Techniek Henk Schiering, alle luistermogelijkheden zoals vanouds, vind je op onze site grensgeluiden.nl. Heb je ons iets te melden? Dat kan alles zijn, persberichten, allerlei andere berichten. Dat stuur je die post naar dit programma. Stuur je dan naar info@grensgeluiden.nl. Ik heet welkom Gert-Jan van der Bemt.
11: Dag Relé,
10: goedemorgen. Dag Gert-Jan, goedemorgen. Proficiat om te beginnen met de nieuwe thriller. Kun je zeggen dat het thrillergenre jou begint te liggen?
11: Nou, ik beschouw het zelf niet zo als een thriller. Ik trek die grens ook niet zo strikt. Dus ik zie het gewoon als een roman, maar wel met spannende elementen. Dat etiket vind ik niet zo belangrijk eigenlijk.
10: Nee?
11: Nee, ik weet dat uitgevers daar anders over denken en dat boekhandels het handig vinden om het boek te kunnen plaatsen op de juiste plek in de winkel, dat de klant het weet te vinden. Maar voor mij is het, ik schrijf een boek en ja, het etiket vind ik niet zo
10: niet relevant. Zo van belang.
11: Nee.
10: Nou kijk, die literaire wereld, dat is best wel een gegeven. Hè? Die kijken best wel, nou, toch wel een beetje neer, hè, op het genre. Hoe ga jij daar zelf mee om?
11: Ja, vind ik best wel lastig. Ik hoor in mijn eigen kringen ook best wel kritiek van waarom doe je dit? En ik heb boeken geschreven die vallen dan wel onder het literaire genre. En dan die worden dan door sommige mensen meer gewaardeerd, andere juist weer niet. Dus het is, ik weet het zelf ook niet zo precies wat nou mijn pad is.
10: Ja, wat doe jij met die reacties? Want die krijg je waarschijnlijk zelf ook ter oren.
11: Ja, zeker. Ja, vind ik heel moeilijk.
10: Moeilijk, hè?
11: Niet omgaan met kritiek vind ik niet zo moeilijk, maar wel wat ik ermee moet doen. Moet ik daar wel of niet naar luisteren? Sommige dingen trek ik me wel aan. Bijvoorbeeld dat ze vinden dat de introductie te lang is bij een boek, of dat er te veel personages in zitten. Dat soort zaken, daar trek ik me wel iets van aan. En dan probeer ik dat ook wel aan te passen in volgende projecten. Maar het genre, ik denk niet dat ik me daar iets van aantrek.
10: Nee.
11: Nee.
10: Je zei tegen mij al in een voorgesprekje van, ik begin aan een boek met de bedoeling om daar een literair schepsel van te maken. En dan wordt het gaandeweg toch weer een thriller. Dus kennelijk trekt dat jou, ja, toch wel ergens, die duisternis in mensen trekt jou ergens.
11: Ja, ik ben
10: om
11: sowieso,
10: toch een thriller te maken.
11: Ja, ik ben sowieso geïnteresseerd in een plotgedreven boek. Boeken zonder plot zijn soms interessant, maar heel vaak ook niet. Dus ik vind het wel toch wel prettig dat je als lezer wordt meegenomen in het verhaal. En dat het een structuur heeft die klassiek is. Ik heb spannende boeken geschreven waarin geen dode voorkomt. En toch krijgt het een etiket van een thriller. Thrillerlezers zijn dan verbaasd dat er niemand doodgaat. Dus het is dat jaar is ingewikkeld.
10: Dat verbaasde mij in een van je vorige boeken ook van. Het was een thriller, maar spannend ook. Maar dat heb je vaker, hè? Dat er toch een gebeurtenis is die leidt tot een bepaalde ontknoping. Ja. Maar die toch zo spannend is dat er geen doden hoeft te vallen.
11: Nee, een van mijn grote voorbeelden is toch wel Patricia Highsmith. Dat is een Amerikaanse schrijfster, al overleden. Die heeft trouwens ook in haar leven die hele struggle meegemaakt van, schrijf je nou literatuur of is het vermaak, hè? Is het lectuur? Zij vond dat eigenlijk ook heel irritant, die discussie. Haar boeken werden in Europa vreemd genoeg op een hoger plan gewaardeerd dan in de Verenigde Staten. Ik vind die boeken geweldig goed geschreven. En het feit dat ze nog steeds gelezen worden en verfilmd worden, zegt genoeg.
10: Ja.
11: Kijk, je kan het spannende genre op allerlei manieren bekijken. Het is niet zo dat ik in dat genre per se wil doorbreken of daarin door wil gaan. Ik denk dat er ook wel een klassieke roman aan zit te komen. Daar ben ik wel op aan het broeden. Dus het blijft een mysterieus proces. Ik weet niet precies hoe dat in mijn brein werkt ook.
10: Ja. Nou ja, we hebben straks nog een ruime tijd om dat te ontrafelen. Bestaat er een eigenschap van een trillerschrijver in jouw geval, die in het geval van Ping heel goed is uitgekomen? Waarvan je zegt van dat is een karaktereigenschap van mij, waardoor ik het verhaal in die kant kan ontwikkelen dat het bij mij past als schrijver.
11: Ik vind het wel fijn of prettig als er een personage ontstaat wat eigenlijk heel ver van me afstaat, maar wat ik wel zou willen zijn, bijvoorbeeld iemand met lef of geen lafaard. Ik ben misschien zelf wel een beetje een angsthaas, dus als ik iets zie van een conflict, bijvoorbeeld op straat of iets, misdragende mensen, taxeer ik eerst, net de meeste waarschijnlijk, van heeft het zin om er iets mee aan te doen? Of ja, durf ik dat wel?
10: Is het een reis in jezelf dat je dat duisteren moet opzoeken om in dat weer uitvergroten in een verhaal? Is dat de essentie van een triller?
11: Ja, dat denk ik wel.
10: Alle personages zijn door jouzelf uiteindelijk gedacht, hè?
11: Ik denk dat in ieder van ons wel een zwarte kant zit of een gevaar wat we stiekem wel voelen of erkennen. De een heeft dat beter gecamoufleerd dan de ander. En iedereen kan een trigger hebben waardoor het bloot komt te liggen. En bij de een moet dat veel dieper komen en weet dat veel beter te beheersen. Anderen hebben maar erg weinig nodig. Dat vind ik wel een interessant project.
10: Zou je dat psychologische oneffenheden kunnen noemen in de mens die jou aantrekken om daar een verhaal omheen te breien? Dus echt die tekortkomingen die mensen tot monsters kan maken. Hè?
11: Nou ja, mijn hele oeuvre, zeg maar, alles wat ik doe aan creatieve uitingen, dus niet alleen schrijven, maar ook schilderen en fotograferen, valt onder het begrip grand foulard. Dat is een metafoor voor mij van het bedekken van het menselijk tekort. Een grand foulard is een...
10: Dat merk ik in die boeken die ik nu van jou heb gelezen, merk ik dat je dat triggert, hè? Die tekortkoming die dus kan leiden tot hele nare zaken.
11: Ja, en de behoefte om het menselijk falen te camoufleren, te bedekken, dat vind ik interessant. Dus dat gaat op allerlei niveaus. Mensen doen zich altijd beter voor. Hè? Je zag het ook weer met polls van Milieudefensie, Tata Steel. Heeft dat in zijn jeugd iets fout gedaan? Weet dat lang te camoufleren? Komt dan toch boven. Hoe ga je daarmee om? Ook hoe gaan wij daarmee om? Dat vind ik interessante materie.
10: Ja. Ja. Hoe lang heb je over Ping gedaan?
11: Nou, ik begin eigenlijk al heel snel als een boek is afgerond aan een volgend boek. Dus dat, zeg maar 2 jaar, zoiets.
10: Ja. Want je ziet ook, daar gaan we straks uitgebreider over in, nadat we nog 2 andere onderwerpen hebben gedaan. Maar je ziet ook die hele constructie die je gemaakt hebt in het boek. Hè? Er worden dingen verklaard die in het begin onverklaarbaar zijn. Die lopen in een verhaallijn mee en die krijgen aan het eind weer een verklaring. Mm-hmm. Dat lijkt me best lastig, want dat is best wel uitzoekwerk van schematisch misschien in je hoofd. Van het moet ergens naartoe gaan.
11: Ja,
10: een punt geweest bij dit boek?
11: Ja, eigenlijk altijd. Ik werk met losse kaartjes die ik op tafel uitspreid. Een heel mozaïek aan. En daar kan ik dus ook mee schuiven. Dat is heel prettig. Hoef je niet alles opnieuw te doen. Dus als een kaartje wegvalt omdat een item, een onderwerp niet klopt, kan ik dat gewoon verwijderen en blijft het schema intact. En ik markeer de personages die erin zitten, kloppen die... Je kan dat ook met de computer doen, maar ik doe het nog ouderwets fysiek, zeg maar. Dat ik het kan zien.
10: Ja.
11: En dat ik ook kan gaan staan en rondlopen en kan schuiven met die dingen. Ja.
10: Ik zou graag een eerste leesfragment van jou willen horen.
11: Dat kan.
10: Een beetje in de context.
11: Ja, ik heb eigenlijk gewoon het eerste hoofdstuk meegenomen. En dat heb ik in 2 stukjes gesplitst.
10: Niet te lang, hè? Want...
11: Nee, niet te lang. Nee, nee. Het begint met de titel. Ping. Daar begon het mee. Of daar eindigt het mee. Dat kun je misschien beter zeggen. Een ping uit Harolds telefoon. Suzy registreerde onbewust een hoge C. Markeerde het begin van het einde. Niet van alles. Er blijft altijd iets over. Brokstukken waarmee je verder moet. Wat het leven juist zwaar maakt. Maar op dat moment stortte hun wereld in. Alleen drong dat niet meteen tot hen door. Na die ping leefden ze nog een tijdje gewoon verder. Zoals een afgedankt flatgebouw na het indrukken van de detonator en het afgaan van de explosieven nog een moment blijft staan en de sloop koppig ontkent. Een paar minuten voor de ping was Harold uit zijn studeerkamer gekomen, waar hij de afgelopen 7 jaar elke avond van maandag tot en met vrijdag en regelmatig in het weekend aan zijn proefschrift had gewerkt. Hij was 49, bijna 50, eigenlijk te oud om nog te promoveren, vond hij zelf. Maar het einde was in zicht. Het proefschrift was klaar. Een paar weken geleden had de drukker 300 exemplaren van het boekje afgeleverd. Het boek, want met bijna 400 pagina's was digitale weerbaarheid bij jongeren, richtlijnen voor een veiligere online wereld, een lijvig proefschrift geworden. Het merendeel had hij al uitgedeeld aan zijn promotor De Senderlo, zijn co-promotor Onno Boegold en de overige leden van de promotiecommissie, aan zijn moeder, zijn schoonouders en een paar andere familieleden, aan vrienden, kennissen en collega's. De resterende dozen stonden opgestapeld in de garage. Een deel daarvan moest mee naar de openbare verdediging. De datum stond rood omcirkeld op het planbord aan de muur van zijn studeerkamer. Maandag 17 maart om 10 uur precies.

0: Ja, dat was Lady Lay. Dat is natuurlijk een oud nummer van Bob Dylan. In dit geval uitgevoerd door Angélique Kidjo. Trouwens een Beniens-Franse zangeres. En als je belangstelling hebt, volgend jaar 6 maart in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Op 7 maart in Spot in Groningen. En op 11 maart Muziekgebouw Eindhoven, Angélique Kidjo. En vandaag is het Open Ateliers, Haagse Beemden. Voorheen ook wel bekend als Kunstroute Haagse Beemden. Van 11 tot 5 uur kan je langs het werk van diverse kunstenaars. En er zijn ook muzikale optredens. Alle info voor vandaag, voor die manifestatie, dan kijk je op kunstroutehaagsebeemden.nl. Wij gaan naar de andere kant van de stad. En we gaan de ruimte in met Luc Godery. Met alle hoogbouw die Breda nu heeft, is het moeilijk voor te stellen dat de Brugflat de geschiedenis inging als de eerste torenflat van de stad. Het is nog steeds wel een kenmerkend gebouw. En in de nieuwe aflevering van De Ruimte In gaat Yvonne Ton met Luc Godery naar de brugflat bij de Verlaatbrug aan de rand van de wijk De Heuvel.
1: Grensgeluiden. De Ruimte In met Luc Godery.
2: Lekker in de schaduw en dan hebben we ook mooi zicht op de brugflat. Als je er toch een beetje wat dichterbij staat dan normaal, dan zie je toch weer dingen die je niet ziet eigenlijk wanneer je er langs fietst of rijdt.
3: Nee, dat zie je niet. En bovendien, het is een doorgaande weg. Dus de meeste mensen hebben hier haast. Richting De Heuvel of richting het centrum. En dan zie je bijvoorbeeld het prachtige mozaïek inderdaad niet naast de voordeur. Die duiding geeft aan de investeringsmaatschappij die hier dit heeft laten zetten 70 jaar geleden.
2: En welke was dat?
3: Ik hoop dat ik het goed zeg. De Nederlands-Indische levensverzekeringenmaatschappij. Ik mis een elletje, maar dat daar gelaten. Maar die hebben hierin geïnvesteerd. Dat hebben ze op een andere plek in Breda ook nog gedaan, overigens. Uit Arnhem. En die vonden dit een mooi moment, omdat je hier tussen de Boeimeer zit, een oudere wijk, en de wijk die hierachter gebouwd werd, De Heuvel, de wederopbouwwijk. En zij vonden dat daar wel tijd was voor iets, iets meer, zou ik zeggen, van status, van wat modernisme. En dat zie je hierin terug.
2: Ja, en het zit op een kenmerkend punt, staat het dan. Een beetje aan de rand van de wijk. En dus aan de ene kant meer het stadse deel. En aan de andere kant hier meer de rust van. Welk park is dit ook weer?
3: Dit is de. Nou, staat hier naast de ANW-reis. Zit hier, dit is het Verlaatpark, zit hier achter. Dit is ook de Verlaatbrug. En men heeft het echt als een soort kentering gemaakt. Maar wat het bijzondere ervan is van dit, is dat het de eerste meerlaagse bouw was in Breda. 3 lagen had je vaak nog wel, maar dit is toch wel gauw 8 lagen. Tegenwoordig zouden we daar niet voor naar omkijken. Maar het is echt een van de eerste grote, meer laagse woningbouw in Breda.
2: Ja, want ik moest een beetje lachen. Ik zag ergens in, volgens mij, het archief van de stad, werd het destijds aangeduid als torenflat. Nou, dat vinden we vandaag de dag een beetje overdreven.
3: Dat is inderdaad erg overdreven. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de rechtbank. Nou, die is al aardig. Alleen, in Breda mag nog niet alles hoger worden dan de Grote Kerk, of de toren van de Grote Kerk. Nou, dat heeft hij er niet mee van doen. Maar voor de mens 70 jaar geleden was dit al aardig wat. Hè? Dus 18 lagen gebouwing. Maar hoewel het dan echt een blok is, hè, zo zou je kunnen doen, zit daar toch wel frivolheden in. Die langs de weg en met de weg mee zijn die balkons die als het ware schuin weglopen. Hè? Dus dat is schitterend om te zien. Hoe dat je dan toch speelt met wat je dan hebt. Wat nodig is. Mensen kijken en kijken met de weg mee.
2: Wat ook wel bijzonder is misschien om te melden, dat de brugflat eigenlijk uit 2 delen bestaat. Een lager deel en dat hoge deel waar we het over hadden.
3: Ja, het lager deel, 3 laags en dan 8 laags hoogbouw. Ja, die 2 delen. Dat deel is vrij klassiek gedaan. Als je dus kijkt naar de vormtaal, dan is dat vrij klassiek gedaan. Daartussenin, dat vind ik op zich wel heel mooi gedaan, zit het een houtwerk, een rood houtwerk, wat een soort hoogte creëert, door zijn verticale. En dat vind ik dan altijd jammer. Daar staat dan prachtig in een kentering 50, 60 jaren typografie tussen brugflat. En waar je ook zoekt, je komt er nooit achter wie heeft dit gecreëerd? Wie heeft deze prachtige letter gecreëerd? Dat is, dat vind ik altijd doodzonde, dat de kleine dingen niet vermeld worden.
2: Wat ik me ook afvroeg is of die rode kleur ook al in het begin zo was. Weet jij dat?
3: Nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk het wel. Overigens is de achterkant zeker ook moeite waard. Dat zou je zeggen dat het werk plat op. Er zit ook een soort raamwerk met verticale en horizontale lijnen. Als een soort ruitenpatroon, zal ik maar zeggen. Of althans een kubuspatroon, zal ik maar zeggen.
2: Ik denk ook dat ze bepaalde normen hebben. Want het is een warme dag. Dus je ziet dat er toch een aantal zonneschermen naar beneden zijn. Die zijn allemaal rood. Dat is natuurlijk wel mooi. Dat correspondeert mooi met het rood van dat houtwerk, met die letters.
3: Diversiteit. Mooi, maar bij zo'n gebouw, als je dat in een bepaalde aspect wil houden, ik heb daar ooit eens ook ergens anders, terwijl ik voorbij een hoogbouw kwam, en dat allemaal rode zonneschermen uit, dat speelt met dat gebouw, dan krijg je toch weer een andere waarneming. En dat is op zich wel mooi om te zien. Het zit wel een beetje, je zegt wel rood, sommige rood heeft perioden wel rood zijn al een beetje gepasseerd.
2: Wat ik natuurlijk ook graag wil weten, ik weet niet of dat bij jou bekend is, de naam Brugflat, daar kun je van alles bij verzinnen, maar waar komt het vandaan?
3: Ik denk dat het gewoon heel simpel gehouden is. Je zit hier naast de Verlaatbrug en dat men dacht heeft, nou, deze flat, tegenwoordig zou je zeggen appartementen, staan naast de brug, laten we het gewoon Brugflat noemen. Daar kan je ook niet in terugvinden waar die naamgeving vandaan komt.
2: Je zou als theorie ook nog kunnen opperen dat het een soort brugfunctie heeft tussen waar we het net over hadden, dat stedelijk deel van de wijk Heuvel en hier meer de rust. Niet voortdurend de rust, maar af en toe de rust van de rivier.
3: Ja, en of brugfunctie is een overgang tussen, hè, dat je dus daar het hele erg strakke bouw van Peuts en van Grand Première tot hier het toch wat frivolere, openere wijk Boeimeer. Hè. Dan zou ik kunnen zeggen, nou, daar passen dit dan tussen. We zijn er niet bij geweest, we weten het niet, moeten er maar gissen. Even terugkomend op de voorkant, jij zei al even dat kunstwerk van als manifest van Mans Meijer. Daar zit ook de symboliek in van de maatschappij die dat investeerd heeft. Die symboliek bestond bij die maatschappij uit drie delen. Je had een olifant, want zij waren natuurlijk Nederlands-Indië. En dat in daar, wellicht is daar het werkpaard de olifant. Dat betekent kracht. Dan zie je ook vaak een jongeling, dus een kind. Dat is de toekomst. Loopt vaak met een hamer of wat dan ook. En meestal hebben ze nog een huisje erbij. En als je op de Ignatius staat zou kijken, dan heb je een aantal dwarsgeplaatste flats tegenover het buas. En bij ieder van die flats zit ook zo'n, ja, er is weliswaar één tegel in, maar die steeds anders gevarieerd is. Ook zeer de moeite waard om ze te bezien. Maar hier heeft men wat uitgebreider gemaakt.
2: Maar het is niet echt een tegel, we stonden er net eventjes voor. Het zijn eigenlijk mozaïeksteentjes in de bakstenen.
3: Ja, ingelegde mozaïek in het metselwerk. Hè? Dus dat zal misschien wel uitgefreesd zijn. Of weet je niet. Er zit wat, de zon zit daarin. Hè? Dus prachtig als je van de stad uitrijdt, dan rij je ergens waar. Het is een goudkleurige zon met tegemoet, met wolken. Maar ook die een soort wolkenvorm die ook een soort lipvorm kan zijn, zal ik maar zeggen. Hè?
2: Wat mij ook wel opvalt is, deze flat is bijna 70 jaar oud. Heeft het een monumentenstatus?
3: Vind ik wel. Ja.
2: Ja, dat vind je, maar is dat zo?
3: Ja, dat moet je geloof ik wel. De geleerde overdeeld, moet je zoveel punten binnenhalen. Ja, dat weet ik niet. Ik vind, dit moet je wel behouden. Dit is wel een omslag die we in Breda gemaakt hebben naar hoogbouw. En ja, we gaan hoger en hoger. We moeten de hoogte in, helaas. En dan is dit een schakelmoment.
1: Grensgeluiden. De opinie door Yvonne Nee.
4: Nee, samenlevingen vallen niet plotseling uit elkaar. Niet met tromgeroffel of vuurwerkgeweld. Niet met een woedende menigte. Niet met één gebeurtenis. Niet op één historische dag. Waarvan we later zeggen, daar begon het. Meestal gebeurt het bij beetjes. Maar die beetjes zijn onverbiddelijk. Eerst verandert de toon. Woorden verharden. Ongeduld klinkt als daadkracht. Wantrouwen als gezond verstand. Medegevoel wordt iets verdachts. Iets voor mensen die de werkelijkheid niet onder ogen zouden willen zien. En dan verandert de blik. De ander wordt risico, tegenstander, kostenpost, stemwee, last. En ongemerkt wordt het hart smal en krap. Ik moest daaraan denken bij een regel uit een gedicht waaraan ik werkte. Ik had het daarin over een oud verband dat niet stil is te krijgen, maar ook niet te verstaan. En met dat oude verband bedoelde ik iets eenvoudigs en tegelijk iets moeilijks. Dat mensen niet gemaakt zijn om los van elkaar te bestaan. We drinken uit dezelfde bron, schrijf ik ergens anders. En dat klinkt groot, misschien zelfs ongemakkelijk, in een tijd waarin we vooral leren onszelf te redden. Alsof onafhankelijkheid de hoogste vorm van menselijkheid is. Alsof kwetsbaarheid een persoonlijk tekort is geworden. Maar een samenleving leeft niet alleen van economie, efficiëntie of gelijk krijgen. Zij leeft ook van iets dat moeilijker meetbaar is. De bereidheid een ander niet onmiddellijk af te schrijven, maar te zien als een drager van iets onvervangbaars. Kunstwerken laten dat vaak beter zien dan de politiek. In de film Der Himmel über Berlin van Wim Wenders zweven engelen door een stad vol mensen die langs elkaar heen leven. Zij luisteren naar gedachten die niemand uitspreekt. Angst, schaamte, eenzaamheid, verlangen. Niet om te oordelen, niet om gelijk te krijgen. Alleen om dichtbij te blijven, dicht bij de menselijke kwetsbaarheid. Want die geeft hen de menselijke ervaring, de kostbare emotie. Menselijkheid begint daar waar iemand probeert te horen, te voelen wat een ander met zich meedraagt. En dan is er Guernica van Pablo Picasso. Geen heldendom, geen overwinning. Alleen verbrijzeling, lichamen, angst. Een wereld die haar samenhang verloren lijkt te hebben. We noemen het een schilderij over oorlog. Maar misschien gaat het over wat gebeurt wanneer een samenleving vergeet dat mensen kwetsbaar zijn en dus bescherming nodig hebben. En geen verharding. Want wat breekt, verdwijnt heus niet. De schade trekt door generaties, door taal, door het vertrouwen. Wat breekt zal nog lang hoorbaar, overal merkbaar zijn. Wat gebleven is, blijft snijden, dwars door alles heen. Toch hoeft dit geen somber verhaal te zijn, niet alleen. Ik denk aan de film Das Leben der Anderen, het debuut van Florian Henkel van Donnersmarck. Een film die ik 20 jaar geleden voor het eerst zag en die ik nooit meer vergat. Een man luistert af, dat is zijn werk. Hij registreert stemmen, gesprekken, stiltes. Hij moet verdenken, controleren, wantrouwen. Maar langzaam leidt dit tot iets onverwachts. Door zo aandachtig naar andere levens te luisteren, raakt hij betrokken bij hun kwetsbaarheid. Alsof luisteren, echt luisteren, iets openbreekt wat eerst potdicht was. Dat is misschien wat harde tijden bedreigt. Het vermogen van een mens om geraakt te worden door iemand die niet hij of zij zelf is. Want verharding begint al waar nieuwsgierigheid ophoudt. Waar mensen alleen nog standpunten worden. Categorieën. Tegenstanders. Waar medegevoel iets verdachts wordt. Niet alleen omdat systemen ons in die richting sturen. De kwestie is, kunnen wij elkaar nog zien als medemens? Ook wanneer angst, woede of politieke verleiding ons iets anders influisteren. Waarschijnlijk leeft een samenleving juist van het omgekeerde. Van de bereidheid ons te laten aanspreken. Door wat we niet volledig begrijpen. Door verdriet dat niet het onze is. Door een stem achter een muur. Door iemand die ons vreemd is. En toch niet vreemd blijkt. Want het begint klein. Bij onverbiddelijke beetjes verschraalt een samenleving. Maar misschien herstelt zij zich ook zo. Bij onverbiddelijke beetjes, een luisterend oor, een aarzelend gebaar, een woord dat het begin van een gesprek kan zijn. De weigering een mens terug te brengen tot afkomst, nut, mening of vijandbeeld. Dat is een proces, beetje bij beetje.

0: Ja, Baby, Let Me Follow You Down, Marianne Faithfull. Ja, tragisch figuur, voortdurend gezondheidsproblemen en een drankprobleem. En ze had ook nog COVID op het laatst en geheugenverlies. En uiteindelijk als ze vak overleden in januari 2025. Je luistert naar Grensgeluiden. Studiogast is Gert-Jan van den Bemt, naar aanleiding van zijn nieuwe trailer Ping. We praten verder met Gert-Jan. Gert-Jan, als je, want dat is een beetje het probleem in dit gesprek, van als je toch zonder spoilers voor jezelf het verhaal zou willen samenvatten zonder al te veel weg te geven. Mm. Waar voor jou de grens ligt, zal ik maar stellen. Hoe zou je dat dan doen?
1: Ik denk dat het een boek is over wantrouwen. Dat je zelfs binnen een relatie die ogenschijnlijk goed is, elkaar kunt wantrouwen. En als je daar aan toegeeft, kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus de les is eigenlijk, blijf communiceren. En ga niet conclusies trekken en daarna handelen. Want dan kan het wel eens gruwelijk misgaan.
0: Maar het gaat jou niet in eerste instantie om de moraal. Het gaat in eerste instantie misschien om een spannend verhaal op zich.
1: Natuurlijk, ja. Het is geen moralistisch boek. Nee. Ik moet even uitkijken dat ik niks verklap.
0: Ja, daar zitten we toch tussen de laveren. Want ik zei vooraf al van ja, ik wil niet dat er dat en dat verteld wordt. En terwijl het toch essentieel is misschien voor het hele verhaal. Maar we maken mensen natuurlijk wel nieuwsgierig naar het verhaal. Wat mij opvalt is dat je een soort helikopterview hebt. Ik zweef als lezer boven het verhaal. Ik zie de personages die bewegen in dat verhaal. Mm-hmm. Maar ze blijven een onderdeel van het verhaal. Je gaat niet zozeer in het hoofd van mensen zitten, waardoor het een soort psychologisch verhaal wordt.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat willen doen? Wat is daar de aanleiding toe geweest?
1: Ik heb het wat afstandelijker, denk ik, geschreven dan Lex. Toen zat ik echt in het hoofd van Lex en wilde ik met zijn gedachtenwereld mee en al zijn handelingen. Dat was meer psychologisch aangepakt. Ping is denk ik wat meer beschouwend en meer geheelgevend van hoe mensen, verschillende mensen omgaan met deze zaak. Dus hoofdpersoon Harold, die dan, zoals we net hoorden, aan een promotietraject bezig is bij Tilburg University. Ik weet zelf dat dat een heel zwaar, stressvol traject is, waarbij je deadlines moet halen, waarbij je de lat heel hoog legt voor jezelf, maar ook voor je omgeving.
0: Ja, maar toen ik dat las, dacht ik van die Herbold is gewoon Gert-Jan van den Bemt.
1: Ja, daar zit zeker
0: over. Op het moment dat je het hebt over promoveren van aan de universiteit.
1: Ja, bij mij was het dan de Erasmus in Rotterdam. Maar het traject is natuurlijk vergelijkbaar. En ik weet hoe enorm intensief dat is en hoe je dan jezelf op een soort centrale positie nestelt. Je vindt jezelf heel erg belangrijk, want alles draait om dat verdomde proefschrift. Hè? Dat is allemaal zo essentieel, die deadline ook. En de presentatie daarvan. Het lijkt wel een beetje op het presenteren van een roman of van een boek, maar nog erger, omdat je daar 4, 5, 6 jaar aan werkt.
0: Ja.
1: En er zijn allerlei mensen bij betrokken. Je promotor en je co-promotor. Je bouwt het stapsgewijs op. Omdat je het in mijn geval ook opbouwt uit losse artikelen. Dus het is niet een los boek. Nee, je bouwt het gradueel op.
0: Maar goed, ik wil even toe van, het is een gemiddeld soort man. Hè? Het is iemand die middelklas is. Hij heeft 2 dochters.
1: Ja.
0: Hij is redelijk, hij is best wel een grijze muis een beetje. En die raakt dan betrokken in zo'n heftig verhaal.
1: Nou, ik vind het geen grijze muis. Hij vindt zichzelf wel heel erg belangrijk. Ook op de school waar hij werkt is hij een soort counselor.
0: Maar hij is behoorlijk gedegen. Hij is dus een gedegen figuur.
1: Ja, het is een gedegen inderdaad betrouwbaar iemand. Want hij dient als vraagbaak op de school waar hij staat. Hij wordt door zijn collega's op handen gedragen. En door de leerlingen. Kijken met aanzien naar hem. Dus hij vindt zichzelf heel belangrijk. Dat proefschrift is een extra kers op de taart. Daarmee benadrukt hij nog eens extra zijn positie. Hij stelt zichzelf heel erg centraal, maar ik vind hem absoluut geen grijze muis. Nee, dat
0: is... Nee, oké. Okay. Maar goed, hij is in ieder geval het hoofdpersonage, min of meer, in het hele verhaal. Ja. Jij zei eigenlijk in een voorgesprekje van... er moet een autonome prikkel zijn bij de lezer. Dat je die lezer in het verhaal trekt. Dat is dan een voorwaarde voor jou dat er een prikkel is. Nou kan ik me voorstellen, als je schrijft, als je zo'n proces hebt... dan ben je daar voortdurend mee bezig. Van hoe kan ik die lezer naar de laatste bladzijde begeleiden? Is dat werk dat zo bij jou?
1: De lol van het schrijven is dat je zelf wil weten hoe het afloopt. Ik heb wel natuurlijk een planning. Maar die kan soms wel eens afwijken van waar het uiteindelijk naartoe gaat. Maar die intrinsieke drive om het verhaal te schrijven... dat is bijna vergelijkbaar met de ervaring van de lezer. Je wil weten hoe het in elkaar zit en hoe het afloopt. Dus die prikkel die... voel ik door het schrijven al wel aan, denk ik. Ik moet natuurlijk wel ook afstand nemen. En dat doe ik ook letterlijk door het manuscript een tijd weg te leggen. En dat is lastig, want je wil eigenlijk zo snel mogelijk door met iets anders. Maar ik neem toch wel de tijd om het even aan de kant te leggen... en het op te pakken alsof ik met nieuwe ogen naar het manuscript kijk.
0: Ja, maar je bent dus heel lang met die vertelstructuur bezig.
1: Ja. Ja,
0: eigenlijk.
1: Dat is wel essentieel. Ja.
0: Ik had zelf opgeschreven, want dan heb je het ook over de personages... van je gaat eigenlijk met niemand naar huis. Daar bedoel ik mee van... ze blijven een beetje aan die oppervlakte. Je beschrijft wat ze doen. En dan zeg jij tegen mij van... ja, ik vind het helemaal niet interessant wat ze verder doen. Het gaat er om de rol in het verhaal.
1: Ja, in dit
0: vertel
1: geval,
0: eens, wat bedoel je daarmee?
1: In dit geval wel. Ik vind bij Ping is het verhaal dragend. Dus de...
0: Maar om een voorbeeld te noemen van zijn vrouw, die Suzy, daar weet je eigenlijk bijna niks van. Alleen dat ze op een koor zit.
1: Ja.
0: En op een fiets zit en zo.
1: Zij blijft een vrij plat karakter. Dat is een bewuste keuze, ook om het boek behapbaar te houden. Ik heb zelf ook wel een hekel aan dikke boeken, eerlijk gezegd. Dus ik. Dat komt omdat ik in het verleden me wel eens. Wel eens heb misgegrepen door een dik boek te starten. En ik had toen altijd het voornemen, als ik ergens aan begin, lees ik het ook uit. Maar dat boek viel behoorlijk tegen. En dan zit je dus wel 600-700 pagina's te worstelen.
0: Ja.
1: Dus ik ben een beetje huiverig voor dikke boeken. Ik vind het formaat van Ping eigenlijk net ideaal. Zo. Ja. 300 pagina's vind
0: maar,
1: ik.
0: Maar aan de andere kant zie je ook venijnigheid. Hè? Je ziet ook mensen elkaar dwars zitten en elkaar afrekenen op bepaalde zaken. Echt ook wraak nemen, hè? Wraakidee.
1: Ja, ik vind dat is eigenlijk de lol. Ik vind het is ook geen zwaar boek. Het is absoluut geen klassieke literatuur. Mensen
0: die
1: dat
0: zo verwachten, heb ik het ook niet gelezen.
1: Moeten het zeker niet zo lezen. Het is een plotgedreven, spannend boek. Met Breda's decor. Dat geeft een kick dat je zegt van... oh ja, die stad ken ik, is mijn stad. Er zitten plekken bij waar ik zelf ook kom. Het zou mij ook kunnen overkomen. Of iemand die ik ken. Dat is een belangrijk aspect. Het zijn ook bewust gewone mensen, waardoor je jezelf in zo'n situatie zou kunnen bedenken. Dat is denk ik de kracht van het boek, dat je het is herkenbaar tot op zekere hoogte.
0: Is het ook zo dat het lot wat mensen overkomt in dit verhaal, dat ook een logica is die jij als wetenschappelijk journalist misschien herkent, dat lot langzaam naar die mensen toe komt, hè? Dat ze voorbestemd zijn om uiteindelijk zo'n lot te ondergaan.
1: Ik denk dat je wel gelijk hebt. Dat veel van mijn boeken gaan over de dingen die ons overkomen.
0: En het lot wat mensen
1: hebben. Het lot, en dan kun je het noodlot noemen. Maar,
0: het noodlot is een beter woord.
1: Nou ja, misschien is het... dat klinkt natuurlijk negatief, maar... ons overkomen zaken die we niet in de hand hebben. We denken dat alles controleerbaar is en maakbaar. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat weten we wel, maar dat stoppen we weg. En we kunnen heel veel dingen beïnvloeden en naar onze hand zetten. Maar uiteindelijk de essentie, leef ik of leef ik niet, die heb je niet in de hand.
0: Want ik leg meteen even de link naar jouw vorig leven haast, hè, als fotograaf, kunstenaar. Je hebt ooit een project gemaakt over een hotel waarbij... waarbij mensen aanwezig waren geweest die overspelig zijn geweest. En die dat hotel gebruiken als een ontmoetingsplek met iemand die niet... Hoe kun je daar iets over zeggen of dat ook een link heeft met jouw thrillerwerk?
1: Algemeen ben ik een beetje een voyeurist, dus ik vind het heel prettig om in het leven van anderen te kijken.
0: Dat ondergronds, hè?
1: Ja, nou, ik ben sowieso geïnteresseerd in het leven van anderen. Dus dat kan je een voyeurist noemen, maar ik vind het prettig om...
0: Maar ook in het leven van anderen die ontsporen misschien.
1: Ja, ook een beetje die angst bloot te leggen van die ons allemaal boven het hoofd hangt. Van wanneer worden we ziek, wanneer gaan we dood, wanneer overkomt ons iets vreselijks. Misschien ook wel om mijn eigen sterfelijkheid onder de loep te nemen, zonder dat het echt op mezelf betrekking heeft, maar juist een beetje veilig van een afstand. Ik denk ook dat dat de reden is waarom mensen het prettig vinden om naar films te kijken of boeken te lezen. Omdat ze dan kunnen kijken naar het leven van anderen en denken, oh, mijn leven valt wel mee, of ik heb het nog erger dan dit. Of hey, je verhoudt je tot anderen. En dat doe je dan door in gecomprimeerde vorm, een film of een boek, dat leven van anderen te beschouwen. Dus dat, ik denk dat dat de essentie is bijna van kunst, dat je, niet van alle kunst, maar van heel veel kunstvormen, dat je kijkt naar je eigen leven ten opzichte van dat van een ander.
0: Betekent dat je ook heel veel observeert? Dus dat je eigenlijk personages misschien samenstelt uit allerlei eigenschappen van verschillende mensen?
1: Ja, kijk is denk ik mijn belangrijkste bezigheid, observeren. Dat deed ik als fotograaf en als schrijver ook. Ik ben nu bezig met een project bij Hotel Masbos. Probeer ik verhalen los te weken van bezoekers die dat vaak in dat de Heer van Oranje komen, maar ook in het hotel overnachten. En probeer ik een soort portret te maken van dat hotel. Dat vind ik interessant. Ik observeer en als ik voldoende aanleiding zie, en dat kan van alles zijn, benader ik zo'n persoon en heb ik een gesprek mee.
0: Ja, maar dat klinkt ook heel onderzoekmatig, alsof je...
1: Ja, nou ja, het journalistieke heb ik altijd interessant gevonden. Dus het onderzoekswerk wat ik vroeger bij het Erasmus MC deed. Het zoeken naar ziekte en verklaring van ziekte. Later als wetenschapsjournalist. Het spreken met onderzoekers, maar ook met patiënten. Hoe ervaren zij hun ziekte? Hoe gaan ze daarmee om? Maar ook wat kun je eraan doen? En waar komt het vandaan? En dat heb ik nu nog breder getrokken door eigenlijk alles wat de mens overkomt. Interessant te vinden, of bijna alles. Ja. Ik vind het speuren naar verhalen vind ik gewoon essentieel voor mij. Ja.
0: En noem je dit dan ook een psychologische roman? Want er staat natuurlijk heel vaak op die covers van literaire trillen of van zo'n marketingding, van of psychologisch of wat.
1: Ja. Ik hoop wel dat het goed geschreven is, maar een goed geschreven boek ga ik er niet op zetten. Want literair proberen ze dan in een soort label dat het technisch goed geschreven is of zo.
0: Maar schreef je daar wel naar om een literaire component in zo'n verhaal?
1: Nee, in dit geval niet. Maar ik probeer wel natuurlijk het zo goed mogelijk op te schrijven. Dus ik besteed veel aandacht aan taal, aan zinsconstructies en aan opbouw. Maar ik ga het niet

0: opvalt, en dat is dan ook in dit verhaal een beetje van we hebben het over het lot en noodlot en hoe mensen in die giftige relaties terechtkomen. Maar ook hoe een slachtoffer min of meer dader wordt. Dus dat ja. Die lijn zo dun is, hè?
1: Ja, dat is heel eng. En ik begrijp het wel. Je kan buiten je wil om in een situatie belanden dat je je controle verliest. En dan is een fout snel gemaakt. Dus ik ben geïnteresseerd ook niet in die, over het algemeen niet in de professionele misdaad. Dat is een keuze eigenlijk. Maar iets wat je overkomt. Iets wat iedereen zou kunnen overkomen.
0: Ja, dat blijkt ook wel uit dit verhaal.
1: Ja, dit kan echt iedereen overkomen. En natuurlijk, Harold is een figuur die zich daarna enorm misdraagt. En juridisch gezien, strafrechtelijk, gaat hij zwaar de fout in.
0: Ja.
1: Dat is dan misschien over de top, of in ieder geval. Maar past wel binnen zijn karakter om alles onder controle te houden. En die promotie, die moet hij
0: houden.
1: Die moet wel doorgaan.
0: We gaan een beetje luchtiger de finale tegemoet. Breda is het decor van het verhaal. Al voor de tweede maal in jouw boeken eigenlijk. Hè. Dat is natuurlijk heel leuk voor degenen die hier wonen. Maar als je in Lutjebroek woont of in weet ik veel waar wat. Mm-hmm. Dan heeft het ook geen toegevoegde waarde. Hoe sta je daarin?
1: Het heeft geen toegevoegde waarde voor iemand uit Lelystad. Hoewel, dat Lelystad is nog veel moeilijker om een aantrekkelijk boek over te schrijven.
0: Over Lelystad kun je niks aantrekkelijk schrijven.
1: Dat bedoel ik. Maar dan is het weer een toegevoegde waarde dat ze lezen over een prachtige stad als Breda. En denken, hé, daar zal ik naartoe gaan.
0: Ja.
1: Nee, het is waar. Het is vooral voor Bredanaars en omgeving interessant. Tilburg speelt vreemd genoeg ook een rol, omdat Tilburg University natuurlijk, hij promoveert daar. Dus dat komt ook voor. Maar Breda met de singles en de markt en het centrum met Café de Bruine Pijn niet te vergeten.
0: Alles is herkenbaar gewoon.
1: Ja, de Haagse Beemden waar de hoofdpersoon woont. Ja. Allemaal essentiële plekken. Klopt, dat is niet relevant voor iemand daarbuiten, maar ook niet echt een bezwaar meer.
0: Nee, ook niet. Nee. Speelt de uitgever nog een rol hierin? Dat hij zei van, joh, waar moet dat de godsnaam weer in Breda spelen?
1: Nou ja, ze zijn eigenlijk best tevreden. Een uitgever is natuurlijk nooit tevreden, maar redelijk tevreden. Omdat Lex...
0: Als Belgen dan, hè?
1: Het is een Vlaamse uitgever. Het is een Vlaamse uitgever in Antwerpen, Manto. Maar Lex heeft het goed gedaan. Er is een derde druk van gekomen, dus dat is... Heel fijn. Dus wij zien geen bezwaar, want we vertrouwen erop dat het net zo'n succes wordt, of misschien wel groter.
0: Ja.
1: Ik hoop het, dat het met open armen wordt ontvangen.
0: Ja. Nou, dit zijn dan een paar trillers achter elkaar die je hebt geschreven. Je bent weer met een ander project bezig. Dat wordt meer literair, denk ik.
1: Ja, ik roep al jarenlang, ik wil een roman schrijven die zich in Oostende afspeelt. Ik ben een groot fan van Oostende. Ik ga er elk jaar een maand schrijven. Tot nu toe is dat niet gelukt en ik weet niet precies waarom. Maar, dus ik zit daar enorm mee te struggelen.
0: Heb jij wat met Vlaanderen überhaupt?
1: Ja, zeker. Want dat project waar je net naar refereerde met die hotels voor vreemdgangers, is voor een groot, voor alles eigenlijk, voor het hele geheel, in België uitgevoerd. Want die rendezvous hotels, zoals ze heten, zijn voornamelijk in België. Dus dat zijn hotels waar je niet kan overnachten. Maar alleen maar...
0: Nou, je het daarover hebt, vond het wel wonderlijk dat je daar überhaupt iets mee kon doen. Want dat speelt zich natuurlijk...
1: Ja, het is een verborgen wereld.
0: Ook weer in een verborgen af.
1: Ja, zeker. Maar zolang je maar betaalt voor die kamer, is er niks aan de hand. Ja. Maar ik vind Vlaanderen een interessant land. Totaal anders dan Nederland. Ik zeg expres ook Vlaanderen en niet België. Want Wallonië ken ik veel minder goed. Maar Vlaanderen is een interessant land. En ze zijn ook wel liefhebber van mijn boeken, gelukkig. Ik zit bij een Vlaamse uitgever, dat helpt. Ik kom ook graag op de Vlaamse boekenbeurs in Antwerpen vroeger en nu in Kortrijk. En nu, hij komt dit jaar weer terug naar Antwerpen.
0: Maar nu klinkt het alsof de Vlamingen meer gesarmeerd zijn van jouw boeken dan hier, dan de mensen hier.
1: Nou, niet meer, nee. Maar wel misschien in verhouding. Wordt mijn werken daar wel gewaardeerd, ja. Dat merk ik wel.
0: Ja. Ja. Is het jouw bedoeling om uiteindelijk richting Gouden Strop te gaan?
1: Nou, ik... Dat zou fantastisch zijn.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Een gouden vleermuis vind ik al interessant.

0: Dat is een,
1: wat is dat?
0: Ja, die wordt ook elk jaar uitgereikt. Die is van Max, Omroep Max. Lex werd genomineerd voor de Hebban Triller Award en voor de Frilzone Award. Dus wie weet, ik voel wel dat het de waardering aan het stijgen is. Dus wie weet, zal heel tof zijn.
1: Ja, ja jij bent iemand die, jij zei net, want we hebben het nog even over kritieken. Daar komen ongetwijfeld kritieken, misschien geschreven kritieken of op een andere manier op jouw ping. Mm-hmm. Hoe sta je daarin? Ben je daar gevoelig voor?
0: Ja, ik ben er wel gevoelig voor. Als het goed geschreven is en gefundeerd, dan kan ik er wel mee leven. Als het maar een...
1: Heb je dat meegemaakt dat het echt negatief werd afgebrand?
0: Kijk, als iemand zegt van Lex Wolt, het is een seksistisch boek, ik ben daar zoveel pagina's gestopt.
1: Oh.
0: Dat komt voor. Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Want je kan een seksistisch boek hebben. Wat het overigens niet is, denk ik. Maar goed, dat kun je wel vinden. Maar dan kan je nog wel een goed geschreven boek hebben. Je hoeft een personage ook niet per se sympathiek te vinden.
1: Ja, want halen mensen überhaupt fictie en werkelijkheid wel vaak door elkaar heen?
0: Oh ja, zeker.
1: Dat ze zeggen van, wat schrijf je nou voor een figuur?
0: Nou ja, meestal ben ik het hoofdpersonage geworden. Zoals jij zelf ook al een beetje dacht. Dat denken veel mensen. Ja. Dus dat ik dan Harold ben. En, daar is niks aan te doen.
1: Dat betekent ook dat je het personage heel goed hebt weggezet.
0: Ja, ik beschouw het ook een deel van een
1: geloofwaardig.
0: Ja, nou, er was één recensent, eigenlijk een vooraanstaand recensent. En ik wilde eigenlijk met hem in discussie gaan, maar ik heb het niet gedaan. Hij schreef, het is goed geschreven, maar waar ik over val, dat ging over Lex dan, dat de hoofdpersoon en de dader, zeg maar, de bad guy uit het verhaal, komen elkaar tegen op een feest. En dat vond hij ongeloofwaardig.
1: Ja.
0: Nou ja, dat ben ik dus niet met hem eens, omdat ik in Breda merk, dat is maar 180.000 mensen, dat mensen elkaar na één tussenstap elkaar al kennen. En in de hele wereld heb je geloof ik 5 of 6 handshakes nodig om iedereen een hand gegeven te hebben. Binnen Breda is die stap veel sneller gezet. Als ik tegen jou zeg, ken jij die? Dan zeg je, nee, die ken ik niet. Maar je kent wel iemand anders die persoon kent. En de kans dat je iemand tegenkomt of ziet of aanwezig bent op hetzelfde feest is vrij groot.
1: Ja, werk jij met toeval?
0: Ja, omdat ik weet dat het leven vol toeval zit.
1: Maar ik heb het idee dat je dat ook heel sterk uitvergroot. Ook in dit verhaal van toeval,
0: ja.
1: Noodlot. Mensen komen elkaar tegen op een bepaald moment. Het gaat fout of het gaat juist goed.
0: Je kunt pech hebben. En natuurlijk is het zo dat het... Ik hou er niet van dat het echt uit de lucht komt vallen. Of dat je zegt, ja, hallo.
1: Dan gaat het te ver.
0: Zo lust ik er ook nog wel een paar. Het moet wel overtuigend zijn, ja.
1: Gert-Jan, heel veel succes met Ping.
0: Dank je wel.
1: En met het verhaal wat je gaat doen in het Marsbos bij dat hotel.
0: Dank je wel.
1: Ik dank Gert-Jan van der Bent, inderdaad, Luc Goderie, Yvonne Ton en Yvonne voor hun bijdrage in deze uitzending. Techniek Henk Schiering. Volgende week wordt Grensgeluiden gemaakt door Anne Goossen. Met onder andere Gertien Bergstra van De Stilte. Die nu ook inmiddels artistiek leider is van Festival Brik. Nog een prettige zondag en tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: supermarkten.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
8: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
11: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
12: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer in het hele land zijn een zonnige periode met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu.
16: Just bought a black

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Hey, is this thing on?

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armenpress. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Zondagmiddag, van 3 tot 6. Sunday Vibes.
4: Sunday Vibes.
3: Op Breda Nu met Patrick Hofstaken.

0: Aerosmith, een van de grootste hard rock bands aller tijden. Hè? En in 1993 waren ze ineens weer terug met Crying. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Dit is Sunday Vibes.
1: Het zondagmiddaggevoel. Sunday Vibes. Met Sunday Vibes op Breda nu.
0: We zijn er weer tot 6 uur op deze zondagmiddag. Ja, we zitten alweer in de maand juni. Hè. Het is vandaag de 7 juni. Fijn dat je luistert naar Breda nu. We horen natuurlijk weer veel vanmiddag de beste muziek om jouw zondag goed door te komen. En we houden natuurlijk ook op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit Breda. Zometeen hoor je Douwe Bob met This World Is Our Home. En nu weer Just...

This World Is Our Home. Ja, momenteel wordt de wedstrijd gereden. Natuurlijk de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Slecht nieuws voor Max Verstappen. Want zijn auto was afgeslagen al bij de start. En het is de einde oefening voor de Grand Prix van Monaco voor Verstappen. Dus hij zal vandaag in ieder geval geen punten gaan halen. Het weekend zag er allemaal nog wel goed uit. Hè? Want hij stond op een tweede plaats bij de start. Maar helaas, ja, motorisch liet de wagen van Verstappen het afweten. Het is daarmee geworden 14 minuten over 3. Het is vandaag 7 juni. Het is vandaag de dag van de internationale dag van de voedselveiligheid. En deze is ingesteld om de wereldwijd bewustheid te creëren voor gezondheidsrisico's in voeding. Denk daarom bijvoorbeeld van regelmatig uw handen wassen en maak werkoppervlakken goed schoon. Extra aandacht is er voor groepen die gevoeliger zijn voor voedselinfecties, zoals jongere kinderen, ouderen en zieken. En verhit voedsel goed, zodat de bacteriën eigenlijk gedood worden. Dus, en koel het op tijd. Dus dat zijn wat tips die je zeker in de gaten moet houden. Vandaag dus de internationale dag van de voedselveiligheid. Dit is Breda Nu. Tot aan 6 uur vanmiddag is dit weer Sunday Vibes. Hier op Breda Nu. Nu met Enrique Iglesias. En doe je.

Breda nu klassieker van Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Heb je zelf ook zo'n klassieker bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80 of de jaren 90? Laat het gewoon ons even weten, hè. Ding je bericht in of jouw favoriete plaat uit die periode in via de app van Breda nu. Te downloaden in de store. En laat weten welke klassieker jij bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80 en de jaren 90 nog van vandaag wilt horen in Sunday Vibes. Zometeen rond 3:30 is tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. In de Breda nieuw nieuwsupdate. Voor die tijd hoor je nog Christine W. en Feel What You Want. Ja, en komende donderdag. Dan begint het WK voetbal, hè. En Shakira en Burna Boy. Nou, die hebben het team van 2026 uitgebracht. Dit is Die Die.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Stuit voor de voor het weer. De middag verloopt droog hier in het westen van Brabant. Met een aangename temperatuur ligt hier rond de 20 graden. Naast bewolking zien we af en toe ook nog wat zon. De westenwind is wel aanwezig en waait met windkracht 3 tot 4. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. De minima liggen rond de 13 graden. Maandag beginnen we droog met mogelijk een waterig zonnetje. Vanuit westen uit wordt de bewolking dikker en in de middag valt er regen. Het wordt 21 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Sunday Vibes. Sunday Vibes. Met Patrick Hopstaken. Sunday Vibes.

Melanie C. Ze was een van de zangeressen van de Spice Girls. Hè? En eind jaren 90 ging ze dus solo. Maar dit was een duet met Left Eye Lopez. En die zangeres had dan weer een zwart lapje voor haar ene oog. Maar het was wel een grote hit rond die periode. You would never be the same again. En dat als in Sunday Vibes hier op Breda nu. Ja, afgelopen vrijdag werd er heel jammerlijk nieuws bekendgemaakt. Want Bram Parkies, dat gaat dit jaar niet door. Dat wordt onder andere gehouden hier in Breda. En ook onder andere in Roosendaal, geloof ik, en Bergen-op-Zoom. Maar wegens financiële omstandigheden gaat het niet door. Ja, het gaat te veel geld kosten. Hè? En het is niet meer rond te breiden voor een gratis festival. Ja, jammer voor veel mensen uit Breda. Want die gingen dan meestal toch wel op die volgens mij donderdagavond altijd naar het park. Om daar te genieten van live muziek met een drankje erbij. Ja, je nam dan bijvoorbeeld gewoon een deken mee, ging daarop zitten, et cetera, en genieten we wel van het mooie weer met een stukje muziek. Maar helaas, het zit er voor het jaar niet in, want het gaat niet door. Het is overigens niet het eerste festival wat dit jaar niet doorgaat, want het Bevrijdingsfestival, dat ging ook al eerder dit jaar niet door hier in Breda.

Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way? Dat was hier een Sunday Vibes hier op Breda nu. En daarvoor hoorde je ook nog muziek van Miles Smith en Nair Horan. Die groot hit van dit moment zijn Drive Safe. Nog even wat nieuws uit Breda. Want op de Fatimastraat heeft vanmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een stadsbus. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed te plaatsen. De bestuurder van de auto is overgebracht naar het politiebureau. Hij wordt verdacht van het rijden onder invloed van alcohol. En bij het ongeval raakte niemand gewond. Ja, ik heb de foto gezien op Breda vandaag. Ja, dan lijkt me het wel weer dat het iets van een buitenlandse chauffeur is geweest. Met een witte kentekenbocht. Dus ja, dan denk ik het wel. Hè. Een bergingsbedrijf kwam overigens te plaats om zijn auto weg te slepen. De bestuurder van de bus kon zelfstandig zijn weg weer vervolgen. We gaan zo op richting het nieuws van 4 uur. Je hoort nog een Breda nieuw klassieker. Ditmaal van ABBA en Gimme Gimme Gimme. Maar nu eerst die hit van Janice Blue. En Malieve, dit is Edge of Desire. Tot zo naar 4 uur.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
8: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
9: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
9: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944.
13: Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië. En een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu. Zondagmiddag.
16: Sunday Vibes.
15: Van 3 tot 6. Sunday Vibes.
16: Sunday Vibes.
15: Op Breda Nu met Patrick Hopsta.

0: Ja, maart van dit jaar werd Rihanna nog opgeschrikt dat er een vrouw vanaf de oprit van het huis van Rihanna haar woning hebben beschoten. En nu blijkt dat de vrouw niet wil meewerken aan een onderzoek naar haar mentale gesteldheid. Dus ja, daardoor zal het wel wat vertraging gaan oplopen. Je hoorde wel een van haar grote hits. Je hoorde Rihanna hier in Sunday Vibes en Don't Stop the Music. Bijna 7 minuten over 4 geworden. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Dit is Sunday Vibes nog tot aan 6 uur op zondagmiddag. Jouw zondagmiddagprogramma van Breda Nu. Zometeen met een klassieker van Emilia, Big Big World. Nu eerst die hit van Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Wind Me in Sunday Vibes hier op Breda Nu.
1: Sunday Vibes, de zondagmiddag van Breda Nu.
2: Breda Nu.
1: Sunday Vibes.

is. 1998 stond het op nummer 1 hier in Nederland. Emilia hoorde je in Sunny Vibes. Heel breed aan u met Big Big World. Het is vandaag zondag 7 juni. Behalve de internationale dag van de voedselveiligheid is het vandaag ook de Europese dag van Gilles de La Tourette. De meeste mensen denken al snel aan iemand die onophoudelijk vloekt. Maar het symptoom zorgt ervoor dat een patiënt één of meerdere tics krijgt die hij moeilijk kan beheersen. Dat zorgt voor vooroordelen, onbegrip en een lastige positie in de maatschappij. Dus daar wordt vandaag aandacht aan besteed. Vandaag is 7 juni, dit zijn de jarigen voor vandaag. Caroline Borgers, de Nederlandse cabotière, wordt vandaag 43 jaar. En ook jarig is Gaby Blazes, de Nederlandse actrice, model en presentatrice, wordt vandaag 40 jaar. Tot 6 uur is het Sunny Vibes hier op Breda nu. Iedere zondag te beluisteren op jouw zender vanuit Breda. Zometeen is het tijd voor een Breda nu klassieker. Ditmaal van The Golden Earring. Het 1984 hoor je dan When the Lady Smiles. Dit is Coldplay. Een plaatje wat ze vorig jaar uitbrachten samen met Little Sims en Burna Boy. Dus We Pray wordt opnieuw hier in Sunny Vibes op Breda nu.

reddende klassieker van zo'n 42 jaar geleden toch alweer. In 1984, toen stond het hoog in de hitparades. En je hoorde When the Lady Smiles hier op Breda Nu. Zometeen rond 16:30 is het natuurlijk tijd geworden voor het belangrijkste nieuws uit Breda in de Breda Nieuw Nieuwsupdate. Voor die tijd hoorde freestylers nog een push-up. En dit is de nieuwe Nothing But Thieves in Sunny Vibes. Evolution.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Tijd voor het weer. Het is een droge middag. De temperaturen die aangenaam zijn met zo'n 20 graden. Naast bewolking zien we ook af en toe de zon. De westenwind is wel aanwezig en waait met windkracht 3 of 4. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. De minima liggen rond de 13 graden. Maandag, morgen dus, beginnen we droog met mogelijk een waterig zonnetje. Vanuit het westen wordt de bewolking wel dikker en in de middag valt er regen. Het wordt 21 graden bij een matige zuidwestenwind.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Sunday Vibes. Sunday Vibes. Met Patrick Hopstaken.

Anastasia en je hoorde I'm Out of Love. En dat alles in Sunday Vibes hier op Breda nu. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda hoorde je ook nog Afraid of the Dark van Chef Special. Komende woensdag wordt het weer gehouden, hè? De Jantje Beton buitenspeeldag. Buurten, scholen, speeltuinen en straten doen mee om kinderen het plezier van buitenspelen te laten evenaren. Ja, Breda heeft dit jaar een unieke editie van het evenement. Zo is de landelijke aftrap van de buitenspeeldag bij basisschool De Fontein. En is er de lokale campagne De Bredaanse Buitenspeel Bingo. In 2025, vorig jaar dus, won Breda de titel meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. De Bredaanse Buitenspeel Bingo is een bingokaart vol buitenspeelactiviteiten voor kinderen en gezinnen in de wijken van Breda en haar omliggende dorpen. De bingokaart bevat 25 activiteiten, van tikkertjes spelen tot georganiseerde activiteiten in de buurt. Denk aan circusactiviteiten in Prinsenhagen, het spelen van een gabal in Prinsenbeek, tot het Noad Booster bij NAC en springkussens in Kesteren. De focus ligt op de leeftijd tussen de 4 en 12. Ja. Komende woensdag wordt het dus allemaal gehouden. De Jantje Beton buitenspeeldag komende woensdag. Dus 10 juni is het allemaal aan de gang. Zometeen hoor je op Breda nu. Anita Meijer, Why Tell Me Why. Dit is Bruno.

Breda, een klassieker van Anita Meijer uit de jaren 80. En je hoorde Why, Tell Me Why. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieker, bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80 of de jaren 90? Nou, laat het ons gewoon even weten, hè. Open nou voor je de Breda nu app. Heb je hem nog niet geïnstalleerd op je telefoon? Nou, installeer hem dan. Want daar kun je natuurlijk ook gewoon het laatste nieuws uit Breda lezen. En je kunt natuurlijk gewoon een bericht richting de studio sturen met welke klassieker jij graag wilt horen. Zometeen in het laatste uur van Sunny Vibes hier op Breda nu. Ja, het enige voorwaarde is, het moet een klassieker zijn uit de jaren 70, 80 of de jaren 90. Dan hoor je hem wellicht nog voor 6 uur hier op Breda nu. Zometeen hoor je nog Cameron Redcombe met Kingdom of 4 voor het nieuws van 5 uur. Dit is Teddy Sims, The Door. Tot zo na 5 uur.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Zondagmiddag.
6: Sunday vibes.
5: Van 3 tot 6.
6: Sunday vibes.
7: Sunday vibes.
6: Op Breda Nu met Patrick Hofstaken.

Nico en Vince stonden ermee zo'n 12 jaar geleden mee in de hitparade. En Am I Wrong, aan het begin van het derde en laatste uur van Sunday Vibes. Het zondagmiddagprogramma hier op Breda Nu. We zijn er nog tot aan 6 uur. Zometeen met Mark Ronson en Amy Winehouse, met Valerie. En dit is de hit van Harry Styles, American Girls.

Weer een nieuw klassieker van Gloria Gaynor. Ging het daarmee terug naar de jaren 70. En je hoorde Ah, I Will Survive. Bijna 4:15 geworden. En dat is op deze zondag, de 7e juni. Ja, uit een onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat Breda Noord behoort tot de 20 kwetsbaarste gebieden in Nederland, waar baby's vaker te vroeg worden geboren en vaker een lager geboortegewicht hebben. Dat blijkt uit het onderzoek. Het onderzoek richtte zich op gebieden die deelnemen aan de nationale programma Leefbaarheid en Veiligheid. In Noord-Brabant gaat om Breda Noord, Eindhoven Woensel Zuid, Tilburg Noordwest en Roosendaal Ring. In deze wijken stapelen problemen zich op, zoals armoede, werkeloosheid, onderwijsachterstanden en woonproblematiek. De verschillen zijn volgens Erasmus niet alleen te verklaren door persoonlijke kenmerken van de ouders. Ook de leefomgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Breda Noord hoort dus bij die 20 die bovenin de lijst te vinden zijn. Hè? Bijna 16:05 geworden hier op Breda Nu. Dit is tot aan 6:00 nog Sunny Vibes, het programma van de zondagmiddag van Breda Nu. Met zometeen Bieber Rexha met haar laatste grote hit New Religion. Samen een nummer wat ze samen heeft gemaakt met Fakeless. En nu is bij Miley Cyrus in Sunny Vibes met Midnight Sky.

Bebe Rexha en New Religion. En dat alles hier in Sunday Vibes hier op Breda nu. 8 minuten voor 5:30 geworden. Zometeen weer tijd geworden natuurlijk voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. En we kijken nog even wat het weer gaat doen vanavond en morgen. En je hoort voor het nieuws nog de Chainsmokers met Closer. En dit is Cece Peniston met Finally.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Tijd voor het weer. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. De minimum liggen rond de 13 graden. Morgen beginnen we droog met mogelijk een waterig zonnetje. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en in de middag volgt regen. Er wordt zo'n 21 graden bij een matige zuidwestenwind. De dagen daarna zien er wisselvallig uit met dagelijks enkele buien. Maar tussendoor zijn er ook perioden met zon. De temperatuur levert wel in. Het is vrij koel met hooguit zo'n 17 graden.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Sunday Vibes.
4: Sunday Vibes.
3: Met Patrick Hopstaken.
4: Sunday Vibes.

Alex Barron en Fever Dream. Hij heeft ondertussen alweer twee nieuwe singles uitgebracht. Hè? En wellicht dat we een van die singles, die nieuwe singles, wel eens morgen volgende week in Sunday Vibes aan je laten horen. Bijna 8 minuten over 5:30. Ja, en uit een onderzoek blijkt dat inbraakpogingen in Noord-Brabant vaak succesvol zijn. En meer dan in elders in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van de vergelijkingssite en adviesplatform Independer. In 2025 slaagde 80,6% zo is het om precies te zijn, van de inbraakpoging in Noord-Brabant, waarbij de inbrekers lukte om de woning binnen te dringen en om iets buiten te maken. Dus wel de slagingspercentage in Nederland is 79%. Opvallend is wel dat in Rukven bijvoorbeeld hadden de inbrekers juist het minste succes. Toch lukt het daar nog om zo'n 63,6% in andere gevallen daadwerkelijk binnen te komen. Misschien hebben ze daar wat de beveiligingen nog wat zwaarder op orde daar in Rukven. Daarmee scoren het bijna 9 minuten over 6 of over 5:30 hier op Breda Nu. Tot 6 uur is het nog Sunny Vibes. Het zondagmiddagprogramma hier op Breda Nu. Met zometeen een klassieker van Kim Carnes. Better Davis Eyes. Dit is nu eerst Goldbond.

0: laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Sunday Vibes. Met een Breda Nu klassieker.

Klein maandje geleden won hij nog de Voice, hè? Ruben Hilden. Hij heeft een heerlijk single uit, moet ik jullie wel wat toegeven. Your 20 seconds van bijna 12 minuten voor 6. En dat alles hier op Breda nu. Zometeen na 6 uur kun je gaan luisteren naar het programma Muziek Venten. Een uur lang Franstalige muziek hier op Breda nu. En daarna nog gevolgd een uurtje oude muziek met de avondkrakers. En vanavond tussen 9 en 10, dan is er nog het programma Gamecast. Dat is nog de programmering hier voor de zondagavond hier op Breda nu. Dit is Elisa Doolittle met Pack Up.

Lily Allen met The Fear. Ja, dat was hem dan weer. De zondagmiddag van Breda in Sunny Vibes. Ik wens je een hele prettige zondagavond. Wij spreken elkaar weer volgende week zondag.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Muziek van Thea. Lekker.

0: Musique 21, la crème de la scène francophone.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2

0: 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
11: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
12: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço caminho.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Radio Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. Demonstraties duren al weken en zijn gericht tegen de economische situatie en het regeringsbeleid. Door een wetswijziging krijgt de regering meer mogelijkheden om een noodtoestand uit te roepen en militairen op straat in te zetten. Tegenstanders vrezen dat de maatregel de spanningen verder zal vergroten. De Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerender te worden. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat 2 geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met

0: je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Met nu Gamecast. Een hele goede avond, lieve dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Gamecast. Helaas heb ik Corwin nu ingewisseld voor Jindra deze week. Yes. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan er gewoon een groot feestje van maken. En we hopen dat Corwin volgende week gewoon weer aanwezig is. Ja, het is best wel even een roerige week geweest. Want vorige week hebben we het namelijk al een klein beetje benoemd. Maar deze week was in ieder geval Summer Games Fest weer gaande. Wat betekent dat er natuurlijk weer een hoop en het nodige is aangekondigd. En nog best wel wat leuke dingen. Mijn hoop was wel volledig gevestigd op Xbox. Alleen Jindra en ik hebben die net samen een beetje te kijken. En dat was eigenlijk gewoon... dat was weinig. Yeah, wel, niks nieuws. Zeg maar niks waarvan ik zeg van... Oh, wauw. Dit is echt een enorm vette nieuwe game. Het waren allemaal dingen die we al wisten dat ze eraan kwamen. En echt nieuwe dingen. Dus unieke titels. En daarbij heb ik meestal zoiets van... Ja, als ik de studio niet ken en niet weet waar het van is... dan moet ik eerst meer van zien voordat ik pas echt denk... Yo, dit is fucking dik. Maar we hebben ook allebei afgelopen week weer wat gespeeld natuurlijk. En ik heb nog ook zelfs een uurtje gestreamd afgelopen week. Ja, voor de mensen die het misschien nog hadden gezien. Denk het niet, want ik was vooral lekker tegen mezelf aan het lullen. Maar dat maakt niet uit. Ik had lekker Call of Duty Modern Warfare gespeeld. Maar daar zometeen meer over. Eerst even Jindra's week. Jin, vertel, hoe was je week?
8: Ja, goed. Prima eigenlijk. Heel lang verhaal kort. Ik heb niet extreem veel gegamed. Vrij drukke week gehad verder. Maar wat ik heb gespeeld is Stardew Valley. Natuurlijk. Gaat vrij lekker. Blijft gewoon een leuk spel. En ik heb weer wat Minecraft gespeeld. Gewoon relaxed. Beetje bouwen. Beetje chillen.
7: Nee, geen bijzondere challenges voor jezelf.
8: Gewoon spelen.
7: Lekker spelen.
8: Ja, gewoon...
7: Maar het hoeft ook niet altijd een challenge te hebben.
8: Nee, weet je, gewoon... de ja, soort van niet zozeer creativiteit, maar de, gewoon het spelen van vroeger een beetje doen. Dus gewoon relaxed.
7: Gewoon normale.
8: Veel te veel tijd investeren aan, in terraformen, ja, en zo. En niet denken van, oh, ik ga even snel diamond tools halen. Weet je. Gewoon, oh, ik heb iron nodig, dan ga ik wel even cave, ja, of zo. Weet je wel, dat soort dingen.
7: Ja, maar dat is leuk. Dat is zeker ook als je tegelijkertijd een beetje bouwt en een beetje uit, je basis uitbouwt en daardoor gewoon nieuwe dingen toevoegt aan de al bestaande basis die je hebt. Dan vind ik ook altijd wel leuk om te doen en nice. Klinkt goed. Ja, verder niks bijzonders gehad, denk ik. Zo, als ik naar je kijk. Nee, volgens mij heb jij verder afgelopen week niet heel veel anders gespeeld.
8: Ja, nee, inderdaad.
7: Dat was hem. Dat is helemaal niet erg. Dan ga ik lekker door met mijn week doorspreken. Want daar kan ik nog wel het een en het ander over vertellen. Ik heb namelijk 2 games gespeeld. En ik heb een nieuwe aankoop gedaan. Die aankoop die bewaar ik nog even. Maar eerst even de 2 games die ik heb gespeeld. Nou, de eerste game had ik net al benoemd. Tijdens de stream onder andere ook gespeeld. Maar ook daarvoor nog was Call of Duty Modern Warfare 1. En dan heb ik het over Modern Warfare 2019. Niet Call of Duty 4 Modern Warfare. Maar over de remake of ja, reboot eigenlijk van 2019. Waarom? Omdat ik, en je kan me ervoor aanklagen of wat je ook wil. Maar ik ben ergens wel benieuwd naar de nieuwe Call of Duty. Vooral omdat Infinity Ward afgelopen week heel veel developer diaries hadden gepost. En in eerste instantie ging die developer diaries kijken met het gevoel van, ja, ze weer zo'n PR-stunt, weet je wel. Oh, kijk eens hoe goed we bezig zijn. En kijk eens hoeveel liefde we erin tonen. Maar het mooie was dat dit zo oprecht overkwam vanuit de devs. En ook mensen die zijn uitgenodigd door de devs om even langs te komen om te kijken. Dat je echt heel erg merkt van, yo, we weten dat we fout zaten. En we weten wat jullie willen. En daar gaan we echt ons best voor doen om dat te brengen. Kijk, het lastige is ook, en dat werd daar ook heel erg mooi in naar voren gebracht, Call of Duty fans zijn heel erg verdeeld over het algemeen. Je hebt namelijk de Modern Warfare games die over het algemeen wat meer grounded zijn, wat langzamer zijn. En dan heb je de Black Ops games die juist wat fast-paceder zijn, net even wat andere weapon dingetjes hebben. Waarbij de guns ook wat meer arcade voelen dan dat het bij Modern Warfare doet. Dus je hebt eigenlijk 2 hele grote fanbases. En op een gegeven moment is het gewoon heel moeilijk om de juiste doelgroep meer te vinden. En ik denk dat Call of Duty dat ook heeft gehad. En dat heb ik ook in mijn stream heel erg mooi omschreven als een beetje het kwijt zijn van hun identiteit. Ze weten niet meer zo goed wat ze nou willen bouwen en wat ze nou willen maken. En Infinity Ward heeft mij wel altijd het gevoel gegeven dat zij nog wel echt wel het beeld hebben van dit is wat Call of Duty is en dit is wat het hoort te zijn. Kijk, wat Activision er vervolgens allemaal mee gaat doen, dat weet
8: ik
7: niet.
8: Ja, weet je, dat is inderdaad de volgende stap.
7: Is de volgende stap. En dit is volgens mij ook de eerste echte Call of Duty die vanaf de ground up onder Xbox heeft gevallen. Waarbij heel veel hiervoor nog heel veel leeway was vanuit Activision heads. En dat het nu ook gewoon meer de stroomlijn volgt die Microsoft nu probeert in te slaan. En dat is een wat openere communicatie en meer kracht bij de devs zelf laten liggen. Dus niet die overkoepelende Activision die dan gaat bepalen van, hé, wij willen deze skins, want dat is wat een Treyarch kiest er niet voor om die skins erin te doen. Dat besluit, ja, ze kunnen het er niet mee eens zijn, maar uiteindelijk is het Activision die dat soort monetization bepaalt in je game.
8: Niet alles, maar wel een groot deel. Ja, dat klopt.
7: En ik denk, wanneer een game als Modern Warfare 4 genoeg vrijheid krijgt, dat het best wel leuk kan worden. En wat ik er tot dusver ook van heb gezien, als we kijken naar de movement, is ze zijn juist wel gaan focussen op de fluency van de movement. En niet zozeer op de versnelling van de movement. De movement was al snel, hè, met het sliden en noem het maar op. Maar ze gaan nu dingen als slide cancel een beetje aanpassen. Dat het gewoon wel een slide is, maar dat jij niet meer zomaar daar op een heel onrealistische wijze weer uit kan komen. Ja, ja. Maar dat jij wel dat heel vloeiend een slide in een soort van car vault kan doen. Dus dat jij naar een er staat iemand achter die auto te schieten. Je slide naar die auto en in die slide doe je eigenlijk een soort van movement, waardoor je over die de hoed van de auto heen valt. En dat je dan verder kan gaan schieten. Maar het voelt heel natuurlijk en heel dynamisch. Maar ja, hoe het uiteindelijk gaat spelen, dat weten we nog niet. En hoe de gunplay en alles gaat verschillen van het origineel. Je ziet wel meteen dat het echt een game is voor de current gen en niet voor de old gen. En heel veel mensen zijn daar pissed over. Ook bijvoorbeeld vooral de Warzone-spelers. Want Warzone gaat ook volledig over naar PS5-support. Dat mensen daar best wel pist over zijn. En ik denk dan, sorry, een heel goed argument. Yo, je hebt nu, wat is het, 8 jaar gehad of 7 jaar om te sparen voor een PS5. Als je nu gaat zeuren dat je het geld er niet voor hebt. Ja, sorry. Maar dit is geen ding. Dit is gewoon, ga mee met de tijd. Dus ja, ik ben toch stiekem best wel benieuwd. En ik denk dat ik aan het einde het er nog heel even kort over ga hebben. Over namelijk de modus die naast Call of Duty zal lopen. Afgezien van de multiplayer en de campaign uiteraard. Dat is namelijk DMZ. Ze hebben geen aandacht besteed aan Warzone. Dus dat vind ik best wel fijn. Want Battle Royale is naar mijn mening een beetje klaar. Het is er nog wel. En dingen als Fortnite blijven wel populair. Maar het is niet meer het grote ding.
8: Nee.
7: En dat ze gaan... DMZ weet is een extraction shooter. En daar gaan ze net even wat dieper op in. Maar daar kom ik straks nog heel even op terug. Om daar even de fijne dingetjes van te benoemen. Maar ik heb dus lekker Modern Warfare 2019 gespeeld. Om er even terug te gaan naar die oude vibes. Ja, gewoon een heerlijke. Het blijft ook gewoon een mooie game, graphically. Mooier dan de huidige Call of Duty. Maar dat heb je met heel veel games, hoor, tegenwoordig. Dat games er eigenlijk een jaartje of 8 geleden mooier uitzagen dan dat ze er nu uitzien. Waarom? I don't fucking know. Do I care? Ja, ergens wel. Vind ik het leuk om dan weer even verrast te worden met oude graphics van vroeger? Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Zeker als raytracing ook werkt. Goed werkt. Niet alleen reflections. Want ik vind raytrace reflections niet zo boeiend. Raytrace global illumination. Dat vind ik mooi. Dan met die zonnestralen die mooi door de ramen heen vallen. En dat het ook gewoon. Dat vind ik mooi. Of een flashlight die je gebruikt. Die heel specifiek een deel. Dat het niet zo is van. Oh, je hele scherm is bright. En je ziet overal. Nee, het is echt hoe een flashlight zou moeten werken. En dat vind ik wel vet om te zien. En ja, daar gewoon een beetje multiplayer in spelen. Want het principe van een Call of Duty game. Die blijft gewoon lekker. Gewoon die korte matches. Team Deathmatch, 66. Gewoon lekker makkelijk. Goed, straks nog even meer over DMZ. Maar dat is waarom ik afgelopen week Call of Duty heb gespeeld. Daarnaast, en dan heb ik eigenlijk vooral afgelopen weekend een beetje en hier en daar een beetje tussendoor zitten spelen. Was Elden Ring weer eens opgestart. Nieuwe beeld. Want ik vind het altijd wel leuk om dan een beetje gewoon een beeld op te zoeken. Waarvan ik denk, oh, dit lijkt me vet. En daar dan een beetje op te focussen. Mijn eerste playthrough was een soort van paladin-achtige Templar Knight. Die focuste op heavy armor en vooral tankiness. En daarmee ook guard counter moves kon doen. En ik, volgens mij zaten die niet in Dark Souls. Maar een guard counter is een, je blokt een attack. En dan kan je een directe heavy attack daarop reageren. Het is een soort van counter. Het is niet zo moeilijk om te doen.
8: Ja, dat kan in Dark Souls ook. Maar dan is het gewoon iemand valt je aan, je blokt het. En dan is die
7: en dan attack. Ja, ja, ja.
8: Het is geen crit of zo die je dan doet. Maar misschien dat je dat het kan wel, die damage in zit.
7: Want er zit wel meer poison. Je doet wel meer poison damage.
8: Ja, ja, dus nou ja, goed. Zijn poison is al gebroken, want hij stumbled back.
7: Ja, ja, fair.
8: Dus in dat opzicht.
7: Ja.
8: Zolang je niet de speciale animatie krijgt of zo, dan zit dat ja ook in Dark Souls. Ja. Want dat is gewoon een poison spray.
7: Ja, ja, en hier zit wel echt een animatie aan vast. Maar dan is het natuurlijk, moet hij wel hitten, moet hij raken. Moet je maar het is een hele fijne, voor mij een hele fijne safeguard manier. Om even wanneer je overwhelmed raakt, gewoon je schild te pakken. En sure, je hebt natuurlijk je eigen stance en je eigen poise. En als jij te veel damage krijgt beshield, dan stagger je op een gegeven moment ook. Maar het geeft me wel even een moment om gewoon echt een goede counterattack en net even een enemy uit te schakelen die dat... die het dan net even te veel maakte, zeg maar. De focus echter lag hiervoor voornamelijk op faith build. Wat betekent dat ik voornamelijk heel veel damage deed met holy spells en met fire spells. En nu ben ik wat meer gaan focussen op intellect. Ik word een soort van spelsoort, magic. Ja, de term is een Kaldarian Knight. Dat is een knight uit de Magical Academy area. Dus het past ook heel erg bij het thema. Dus ik word wel weer zo'n buff motherfucker. Maar tegelijkertijd ook wel wat leuke magic spells om gewoon een beetje op afstand te blijven. Maar tot dusver heb ik het nog niet, is het nog niet broken. En is het heel frustrerend. Maar het is wel leuk. En het is ook lekker om gewoon een beetje te... Dat is het fijne van Elden Ring. Je kan makkelijk rondrijden. Je kan makkelijk een beetje farmen. Het is allemaal niet zo je hebt één pad waar je moet lopen, succes ermee.
8: Ja, precies.
7: Je kan gewoon even denken, ook ga exploren. Ja, ik doe even een subbos of ik ga een cave in en zit een bos aan het einde. Versla ik weer, oh, ben ik weer sterker. Dus Elden Ring heeft veel meer van die tussentijdse kleine checkpointjes waar je dan weer betere dingen uithaalt, et cetera. Plus, we hebben Rune Farm ook weer terug. Dus ik ben helemaal happy. Dus dat is leuk. En waarom was ik Elden Ring gaan spelen? Nou, dat doe ik eigenlijk in verband met mijn aankoop die ik heb gedaan afgelopen week. En die aankoop zorgt ervoor dat ik Elden Ring kan spelen vanaf de bank. Maar wel via Steam. Ik heb namelijk een Steam Deck gekocht. Juppie! Een Steam Deck OLED. De 512 gigabyte editie, dus niet de terabyte editie.
8: Kan toch zelf upgraden.
7: Ja, nou dat sowieso. Maar ook omdat de Steam Deck in prijs verhoogt, best wel significant. In verband met onder andere de rampprijzen, et cetera. En dat is helaas jammer, maar ja.
8: That's life, ja, helaas.
7: Vakantiegeld. Dus ik dacht,
8: dat ook.
7: En voor mij is het gewoon omdat ik merk, ik kom dan terug uit werk, heb dan een hele dag achter mijn bureau gezeten, naar een scherm gekeken. En dan, kijk, naar een scherm kijken is niet zozeer het probleem. Dat weet jij ook. Jij kijkt ook de hele dag naar je scherm. Maar je kan daarna nog wel gamen. Het is voor mij gewoon, dan lig ik eindelijk op de bank. Ben ik happy. En dan moet ik weer naar boven. Moet ik weer gaan, ik weet niet wat het is. Moet ik weer achter mijn bureau gaan zitten. En dat zorgt er serieus voor. Dat is voor mij een reden om dan gewoon, noem het een ADHD-ding. Dat het veel groter voelt dan dat het daadwerkelijk is. Maar het is voor mij zoveel fijner om gewoon op die bank te kunnen liggen. Mijn oortjes in te kunnen doen. En gewoon direct, bam, gewoon even wat spelen. Dus ik ben fucking benieuwd. Ik heb geen idee wanneer die binnenkomt. Ik denk of morgen of dinsdag. 3 tot 5 dagen levering. Dus we gaan het gewoon zien. Hopen dat de buren lief zijn en dat ze netjes het pakketje aannemen. En dan gaat dat gewoon voor mij komende week. Ja, gewoon lekker een beetje uitzoeken worden. Want Steam Deck, dat is ook het mooie. Het is zo customizable, hardware-wise, maar ook software-wise. Want je kan hardware, je kan in principe zelf elk onderdeel vervangen. Het heeft een samenwerking met iFixit. Daar heb ik ook dat reparatiesetje van Jindra. Die hebben dus een samenwerking waardoor ze officiële parts van de Steam Deck verkopen.
8: Ja.
7: En dat is super fijn als je
8: sowieso iFixit doet sowieso heel veel van dat soort dingen.
7: Ja, en daar ben ik een enorme voorstander van. En laat ik nou net een beetje tech-savvy zijn op dat hardware-savvy zijn op dat vlak.
8: Ja, dat is ook wat chill.
7: Dus dan kan ik gewoon, als er iets kapot gaat, mijn eigen shit repareren. Dat vind ik wel leuk. Maar het is ook software-wise zo customizable. Je kan niet alleen Steam games draaien. Je kan ook andere launchers draaien. Die zijn dan weliswaar niet native compatible met de Steam Deck. Maar je kan het wel gewoon dusdanig instellen dat het hier en daar wat FPS drops hebt. Maar ja, als dat niet uitmaakt, het feit dat je het al gewoon on the go kan spelen, is al gewoon iets heel groots. Dus ik ben hartstikke excited. Ik heb hartstikke veel zin in. En volgende week krijgen jullie uiteraard van mij een uitgebreide spotlight, highlight, update, whatever the fuck. Anyway, we gaan nog even door naar het e-sports nieuws. En helaas omdat het corona is, moeten we die overslaan. En gaan we direct door naar Jindra. Vertel, wat is er allemaal gaande?
8: Nou ja, zoals ik 2 weken terug al vertelde, de Cologne Major is bezig. Stage 1 is afgelopen en stage 2 is gisteren begonnen. Dus wat houdt dat in? Nou, de Major bestaat uit 4 stages. Namelijk de wat vroeger de nog een onderdeel was van de kwalificatie überhaupt. Dus een minor soort van, zo werden ze niet helemaal gebruikt, maar soms wel. Dat is nu stage 1, die is nu afgelopen. Stage 2 was altijd de challenger stage. Dus dat waren de 8 teams van de vorige major die niet naar de playoffs door waren gegaan. En de laatste, dus de 8 teams die kwalificeerden. En daarna ging het naar de Legends stage. En daarna ging het naar de playoffs. En dus met de kwartfinales, halffinale, finale. Nu zitten we dus in stage 2. Dus wat vroeger de de Challenger stage was. Maar hoe is stage 1 geëindigd? Nou, de teams die zijn gekwalificeerd. Want het zijn gewoon 16 teams. De top 8 gaat door. De bottom 8 vallen af. B8 en Bad Boom zijn op nummer 1 en 2 geëindigd. M18, Made in Brazil en Gamer Legion zijn op 3 tot 5 geëindigd. Big, FlyQuest en Tailu tot slot op 6 tot en met 8. Dus dat waren de laatste teams die doorgingen. En helaas zijn zowel Energy als Liquid niet doorgegaan. En die zijn samen met Linvision op 9 tot 11 geëindigd. Het zieligste voor Energy is dat die op de laatste map... als het om kwalificatie of afvallen gaat... dan speel je een best of 3, anders een best of 1. Die stonden... Counter-Strike is tegenwoordig MR12. Dus een helft bestaat uit 12 rondes. Je moet er 13 winnen, dan win je het potje. Die stonden 12-0 voor op de laatste map. Toen heeft Big 16 rondes, dus inclusief overtime, op rij gewonnen.
7: Oh,
8: en
7: shit.
8: Zijn daarmee gekwalificeerd. Dat is de eerste keer dat dit ooit heeft plaatsgevonden. Op deze manier. Want, ja goed, voorheen...
7: Echt bizar, echt een primeur dan.
8: Ja, ja. Of althans, dit is wel vaker gebeurd, maar dit is de eerste keer dat in een major gebeurt. Zo'n comeback. Zo moet ik het zeggen. Dus dat, dat was wel heel bijzonder, moet ik zeggen. En de laatste teams die zijn afgevallen zijn Heroic Sharks, Thunder Down Under op 12 tot 14. En Gaming Gladiators en Sinners op 15 tot 16. Op zich wel leuk. Iedereen was helemaal boos dat FlyQuest en Thunder Down Under, dat zijn twee Australische teams, die stonden allebei op bij heel veel mensen op de 0 in 3. Want je kan pick'ems invullen. Dus dan vul je gewoon in van, oh, hoe denk ik dat bepaalde teams het gaan doen? En als je hoe goed je het doet, dan krijg je... Als je een viewing pass koopt, dan krijg je een coin. En die coin wordt dan geüpgrade naar van brons naar zilver, naar gold, naar diamond. Ik heb 2 diamond coins. En dus dan heb ik 2 keer... Zeg maar, de diamond coin is het moeilijkste, want dan mag je dus niks fout hebben.
7: Ja.
8: Dus vooral de playoffs zijn dan moeilijk. Want dan moet je 2 voorspellingen in de kwartfinales goed doen. 1 halffinale en de finale moet je goed voorspellen. Maar dat moet allemaal op dag 1. Dus er zijn nog geen kwartfinales gespeeld. Het is alleen maar ingedeeld.
7: Ja.
8: Dus dan moet jij al zitten van... Oké, ik denk dat dit team zo gaat eindigen. In de hoop, zeg maar.
7: Ja.
8: En ik heb er dus 2. Dus dat is best wel cool. Ja. Best wel een dingetje. Nice. Maar heel veel mensen hadden die dus in 0 om 3 staan. En dat is echt... Het gebeurt altijd. Het gebeurde mijn eerste major ook. Toen had ik... volgens mij Lin Vision waren dat toen. Die had ik toen op 0 in 3 staan. En die wonnen echt een of andere miracle run, zeg maar.
7: Ja.
8: En het was nu dus bij... FlyQuest had gewonnen van Sinners. En Thunder Down Under heeft Made in Brazil echt gewoon gedomineerd. Thunder Down Under was plek 70 van de wereld. En Made in Brazil plek 20. Dus moet je nagaan. Dat is best wel een flink verschil.
7: Ja.
8: Maar dat is, vind ik altijd wel lachen als zulke dingen gebeuren. Maar Stage 2 is dus bezig. En wat houdt dat in? Nou ja, die is gisteren begonnen. En ze zijn nu spelen G2 tegen FUT. De laatste match van vandaag. Het eerste team wat 3-0 is, is al bekend. Dat is namelijk Spirit. En G2 speelt nu tegen FUT, dus voor die tweede spot. De 0-3 teams zijn helaas FlyQuest en Gamer Legion. Dat zie je best vaak, dat een team wat dan net doorgaat van de vorige stage meteen afvalt. Maar niet altijd. Ik moet zeggen, ik ben tot nu toe tevreden over hoe het gaat. Ik hoop dat M80 en Astralis, die staan nu op de 1-2. Dus als ze allebei nog 1 verliezen, vallen ze af. Ik hoop dat er in elk geval 1 van hun 2 doorgaat. En ik vind Monty op zich altijd wel een leuk team. En verder G2 als die doorgaan zou ik ook leuk vinden. Maar de echte major begint natuurlijk pas... Dit noem ik de echte major. Die is nu begonnen. En de leukste dingen van de major, dus de Legend Stage, die begint op 11 juni. Dus dat is over 4 dagen. En die duurt tot en met de 21ste. En de teams die al bekend zijn die daarin spelen zijn Vitality, Falcons, Navi, Mouse, de Mongols, Aurora, Furia en Paravision. Dat is allemaal gebaseerd niet meer op hoe ze vorige meters speelden, maar dit is tegenwoordig allemaal op de Valve rankings. Want Valve heeft hun eigen rankings en die zeggen gewoon van joh, dit is gewoon hoe we het gaan indelen, punt.
7: Ja,
8: en dat vind ik op zich prima.
7: Ja.
8: En ik miste net 1 team en dat is natuurlijk Team Spirit, want die zijn doorgekwalificeerd. Ja, dus we gaan het gewoon allemaal meemaken. Ik heb er hartstikke veel zin in. De nummer 1 prijs is $500.000. En dat is sowieso altijd mooi.
7: Ja, ja, er kwam even een Breda Nu collega volgens mij langs lopen.
8: Oh,
7: Moest even wat afleveren, die wilde even zwaaien. Ik dacht heel even dat hij iets nodig had, maar hij zwaaide alleen. Dus,
8: die snapt ook dat wij er niks mee kunnen.
7: Nee, zeker niet als je live bent inderdaad, maar maakt ook helemaal niet uit. Alright, nou dan gaan we lekker door naar het eerste nummertje van vanavond. Jindra, dat is er eentje die je had aangekondigd. Dus ik zou ook zeggen, gooi jij er maar lekker in.
8: Ja, zou je dat zeggen?
7: Ja, jawel.
8: Nou, dat waardeer ik heel erg. Dit nummer, het heet Right Next Door. Het is van Robert Cray. Maar ik denk dat een heleboel mensen het zullen kennen als een net iets anders nummer. Maar hier is Right Next Door ook wel bekend als Because of Me. Tot zo.

0: Yes.
1: Right Next Door van Robert Cray. Lekker nummertje. Ik dacht ook al, meestal heb ik dat dan... Ik zat even met mij.
0: Huub, die heeft wat technische problemen.
1: Technische problemen.
0: Maar er is technisch gezien niks mis met die jongen.
1: Nee. Ja, met mij is een hoop mis, maar...
0: Daar. Dit is gewoon nu established lore voor de radioshow. Dus met Huub is er een hoop mis. We gaan het beginnen bij zijn haar. Daarna gaan we omlaag werken. Hij heeft de microfoon al gefixt.
1: Ja, Huub, ik weet het niet. We gaan het hebben over een aantal aankondigingen van afgelopen week. En dan wil ik even in het bijzonder beginnen bij het begin. En dat was namelijk de State of Play van dit jaar. Namelijk het event van PlayStation. We hebben voornamelijk... dingen, announcements gekregen van dingen die er al aan zaten te komen. En dan wil ik ook eigenlijk, want het lijstje staat even iets anders ingedeeld. Maar dan wil ik eerst even met een game beginnen die we al wisten dat die kwam. Maar waar we nog geen gameplay van hadden gezien. Namelijk Insomniac's nieuwe titel, de Wolverine game. Ze blijven lekker in het Marvel plaatje zitten. Maar maken dit keer een game over Wolverine. En mijn eerste, eigenlijk mijn meest belangrijke ding voor die hele fucking game. Het maakt me niet eens uit of het verhaal... Oké, het verhaal moet ook wel goed zijn. Maar kijk, Spider-Man was niet gory. Want Spider-Man, weet je wel? Daar zit geen bloed bij, en et cetera.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Mijn grote vraag was... Ja, maar Wolverine, we need some blood, man. And they delivered. Je kan mensen in stukken snijden. Je kan mensen spiezen op forklifts, heb ik gezien. Je kan echt...
0: Ik moet heel snel inbreken. Zeg maar, in stukken snijden. Holy shit, Wolverine nou.
1: Ja.
0: Is spiezen bij de forklift.
1: Ja.
0: Fuck, tweede voorbeeld. Waarom niet?
1: Waarom ook niet? Ja, maar dat is wel een heel significant voorbeeld waarvan ik denk, hoe je dit eigenlijk moet zien is gewoon zoals je dat in Spider-Man ook hebt. De environmental dingen die je kan gebruiken. Dus Spider-Man is het meer van, hey, web someone to a wall. Of smack ze in een muur of iets in die trant. Maar bij Wolverine zag je ook wel echt van dat je iemand gewoon op kan pakken en gewoon weg kan gooien. En dan belandt hij gewoon dwars door een forklift in dit geval.
0: Ja, ja.
1: Ik vond het wel een mooi voorbeeld. Maar dashen vanaf een verre afstand bovenop iemand met vol je klauwen erin. Je ziet ook je outfit verweerd raken en afscheuren. En je ziet wonden ontstaan op je lichaam. Het realisme van het bloed is ook heel goed gedaan. Waarbij natuurlijk het meeste rondom je handen zit. Want daar komen je klauwen ook uit. Maar dat het zich gradually wel verspreidt over je hele lichaam. Dat je één grote bloody mess bent. Want je bent alleen maar mensen stuk aan het snijden. En dat komt heel erg mooi naar voren in deze game. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen, net als in Spider-Man met suits. Want in de gameplay trailer die we hadden gezien, had hij zijn originele comic suit aan. Dus dat is die gele met die beetje zwarte puntjes bij zijn ogen. Dat is zijn originele X-Men outfit, als ik het goed heb. Maar waarschijnlijk zullen mensen weer gaan zeuren dat ik het fout heb. Maar dat maakt niet uit, want we hebben Twitch toch niet aanstaan vandaag. Dus het scheelt. Maar ik hoop ook wel andere outfits. Het wordt geen open world game. Het wordt een semi-lineair story-driven game. Het zou me niks verbazen dat het een beetje zo'n mix gaat worden tussen, hè, dat je een area hebt waar je een hoop collectibles kan verzamelen en een hoop dingen kan doen. Wat ik wel hoop is dat het makkelijk is om levels weer terug te bezoeken. Dat het de replayability ook hoog is. Dat het niet alleen maar gewoon een hack and slash is. Want dan boeit het op een gegeven moment niet meer. Want dan heb je de game uitgespeeld. Dan denk je, ja, waarom zou ik het nog een keer spelen? Want er zijn niet andere mogelijkheden. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat uiteindelijk gaan doen. Maar again, ik zweer de laatste tijd bij single-player story-driven games. Zeker nadat het me net weer is bewezen tijdens de playthrough van 007 First Light. Weet je trouwens achterkwam? Is even een klein beetje een random side tangent. Maar de acteur die James Bond speelt, is dezelfde acteur die Young Dexter speelt in die Dexter spin-off. Kwam ik laatst achter.
0: Oh, grappig.
1: Een grappig dingetje. Dus dat vind ik leuk. Zeker als bijvoorbeeld de acteurs hun eigen games ook echt leuk vinden en ook echt trots op zijn.
0: Dat vind ik ook altijd wel
1: mooi om te zien. Want het is toch wel echt een passieproject vaak. Want het verdient niet super zoveel als dat als een serie. Of een
0: dat klopt. Of een film. Maar het is ook wel aanzienlijk minder werk.
1: Absoluut. Dus ik gewoon al met al even terug naar die Wolverine game. Ik ben best wel benieuwd. Ik ben best wel benieuwd wat het gaat brengen. Ik hoop dat mijn PS5 het nog kan trekken. Want er komt tegenwoordig er komen best wel wat nieuwe vette titels aan. En misschien toch maar eens dat ze toch maar met een nieuwe console moeten gaan komen. Of die shit gewoon als nog op PC moeten gaan droppen.
0: Ja, want ik ben benieuwd. Niet.
1: Ja, hey, en dan gaan we namelijk naar de volgende game. En dat is ook een game waar ik nu best wel benieuwd naar ben. Dit is een nieuwe God of War game. En dan denk je, yes, we gaan met Kratos spelen of met Atreus. Nee, absoluut niet. We gaan als een vrouw spelen. En dat is volgens mij Laufey ook.
0: Fucking, wat was het, 20 jaar geleden zo, dood is vermoord toen God of War 1 begon.
1: Toen God of War 1.
0: Toch?
1: Het speel om een beetje het, 2016, ja, zoiets. Rondom, 2016 denk ik oprecht.
0: 2006 bedoel je? 2009 is de eerste God of War.
1: Maar ik bedoel de God of War, de nieuwe iteration van God of War. Dus dan, zijn vrouw ging dood in 2016.
0: Oh, ik dacht dat in de originele
1: het is een,
0: was.
1: Nee, daar had hij
0: trouwens,
1: een familie.
0: Oh, wacht, het is 2005.
1: Dit klopt trouwens, daar had hij een familie. Maar die had niet zo'n plot ding of een plothoek als dat de familie in een nieuwe God of War heeft. Kijk, weet je, als hij na 2000 jaar zegt, hey, ik ben wel toe aan vers vlees. Dat snap ik, weet je wel. Ja, na 2000 jaar, dat snap ik wel. Maar dat maakt het ook wel leuk door hem een beetje in te fietsen in die Noorse mythologie. Want ik ga trouwens geen spoilers geven over God of War. Wil ik absoluut niet doen. Want dat is namelijk een game die je echt even zelf moet ervaren. Maar zijn vrouw is dus wel een best wel, ja, ik ben eens even vergeten wie zijn vrouw ook alweer is in de Noorse mythologie. Maar zij heeft dus, ik weet dus niet of het ook daadwerkelijk Laufey is. Volgens mij wel. Laufey was een goddess of Laufey god. Ga ik eens even checken. Laufey, noem maar Fae. Ja, Jotun Warrior of Midgard. Ja, het is een giant descent, basically. Maar wel ook echt heel powerful. Waar de game overigens begint, is op het moment dat jullie haar gaan verbranden. En namelijk in deel 1, die God of War game begint. Dat, eigenlijk echt oprecht heel erg sad. Want dan ga je de funeral pyre klaarmaken voor zijn overleden vrouw. En dan zie je Kratos voor het eerst echt utterly defeated, gewoon van verdrietig, maar niet kunnen huilen, want het is Kratos, weet je wel. En dan gewoon van, ja, wat de fuck moet ik nu? Dat is ook het moment waar de nieuwe God of War Laufey begint. Namelijk, het moment dat zij verbrand wordt en haar particles de lucht ingaan, wordt zij wakker in het hiernamaals.
0: Natuurlijk.
1: Uiteraard. Maar volgens mij leven zij al in een soort, nee, trouwens, ze leven niet in het hiernamaals. Ze leven nog gewoon in de mythologische wereld van de Noordlings. Want ze zitten gewoon op Midgard en Midgard is aarde. Dus dat is niet het hiernamaals waar ze zitten. Ze leven wel in de fantasywereld.
0: Oftewel, als jij volgens de Noorse mythologie doodgaat, dan is in één keer gewoon waar jij bent overbevolkt.
1: Ja. Nee, Noorse mythologie, daar ga je naar Valhalla.
0: Hoezo is zij dan niet naar Valhalla gegaan?
1: Nou, dat weet ik dus niet. Dat weet ik dus niet waar zij is. Zij is in ieder geval weggegaan en ze wordt ergens wakker. En volgens mij wordt dit gewoon een spin-off game. En ik ben benieuwd wat dat voor premise zet voor de derde God of War game. Er is een hele grote kans dat zij uiteindelijk ook weer terugkomt. Hè? Goden zijn nooit helemaal 100% dood. Behalve als Kratos er klaar mee is, I guess. Maar zelfs dan kunnen ze weer terugkomen. Kan er weer van alles gaande zijn. Dus ik ben benieuwd. We hebben ook wel wat van gameplay gezien al. En dat zag er best wel vloeiend uit. Het voelde heel erg God of War. Maar wel, ze heeft haar eigen fighting style. En dat merk je gewoon heel erg. Kratos is veel meer heavy attacks. Veel harder. Veel meer on the ground. Zij is veel meer, veel flourish, meer flourishment. Veel meer gekke magic attacks erbij. En weet ik het voor wat. Gewoon een fucking lekkere hack and slash. Ik zag hem voorbij komen. Ik heb de gameplay trailer gezien. En ik ben oprecht best wel benieuwd. Even afhankelijk wat de release gaat worden. Want ja, ik weet niet in hoeverre, again, mijn PS5 dit nog leuk gaat vinden. Maar ja, kijk, ik vind altijd nieuwe God of War vind ik altijd leuk. Ik had gehoopt op meer nieuws van de God of War remake, trilogy remake.
0: Ja, daar ben ik eigenlijk ook veel meer benieuwd naar dan dit. Want ik bedoel, die trilogy remake gewoon opnieuw maken is, zeg maar, ik snap sommige studio's echt niet. Dan maken ze fucking 200 delen van Uncharted. Dat ik denk, oké, jullie snappen dat als je iets populairs nog een keer maakt, dat het gewoon letterlijk gratis geld is, toch? Hè, dat is niet zo moeilijk.
1: Nee.
0: En dan hebben ze fucking IP's waar mensen al jaren voor vragen. Niet eens een nieuwe game, maar gewoon een remake van het origineel. Kijk naar, inderdaad, God of War. Kijk naar de Sly Cooper franchise.
1: Kijk Uncharted.
0: Naar Uncharted. Ja, ja, ook al hebben die echt al 10 miljoen games.
1: Ja, nee, nee, maar gewoon ja. Die ja, nee, maar remake gewoon... van die trilogie, die is nog steeds... Daar zijn mensen super...
0: Daar is al een remake van gemaakt. Ja, nee, ik heb het over specifiek over series waarvan mensen vragen, maak een remake. Ja. Ratchet & Clank, weet je wel, van die games. Ik denk, mensen vragen hier gewoon om, maak een remake. Het is het makkelijkste geld waar je ooit gaat verdienen. Net als toen... Kijk, het is jammer dat die laatste Saints Row game is geflopt, want nu gaat er geen Saints Row 2 remake komen. Maar... Die Saints Row 3 remake was letterlijk, of remaster, whatever, was letterlijk een license to print money. Want mensen wilden dat graag, want het was een leuk spel.
1: Exactly.
0: Dus ik denk, knipoogt hier naar mij?
1: Niet naar jou specifiek. Nee.
0: Dat is pijnlijk. Jammer. maar dus, zeg maar, ik denk, remake gewoon die games, zeg maar. Remake gewoon die God of War games. Kondigen tegelijkertijd met dit aan van, hey, we doen een remake en een nieuwe game. Dan denkt iedereen, holy shit, wat cool. En zeg maar, that's it. Ja. Dat is alles wat je hoeft te doen.
1: Ja, en dan...
0: Er is één ding wat je niet moet doen en dat is... Laat het niet maken door een mobile game developer... zoals met die GTA remakes. Dat is het enige wat je hoeft te doen.
1: Ja, klopt. Dat klopt.
0: En dan is het helemaal geregeld.
1: En dan gaan we nu even een mooie, heel mooi bruggetje maken... als we even in het kader van remakes blijven zitten. Want er is maar één bedrijf, naar mijn mening... die remakes echt, maar dan ook echt fucking goed aanpakt. En dat is Capcom, met betrekking vooral tot de Resident Evil franchise. De geruchten waren er al. En die geruchten waren significant geloofwaardig dat het deze game zou worden. Want we krijgen een remake van Resident Evil Code Veronica. Is geen officiële entry in de titel. Of in de franchise. Dus het is geen Resident Evil 3, Resident Evil 4. Het zat tussen Resident Evil 3 en Resident Evil 4 in. En was de laatste...
0: Het is Resident Evil P.
1: Yo. Resident Evil 3.5. Maar het is de laatste fixed camera angle Resident Evil die er was. Maar wel al met wat leuke 3D elementen. Waarom ik dit dus weer heel erg leuk vind. We krijgen een fully fledged remake. Graphically. Oh ja, ik moet gewoon niet aan mijn camera zetten. Of aan mijn microfoon zetten. Dat is het probleem. Graphically. Ja, de Resident Evil engine is... Vind ik misschien wel een van de mooiste engines die er zijn. Al vanaf de Resident Evil Biohazard vond ik dat al heel impressive.
0: Ze zijn heel goed gemaakt voor alles wat ze moeten doen.
1: Ja, ze zijn heel fotorealistisch.
0: Ja.
1: Hebben ook een beetje last van het Uncanny Valley Principle. Door bijvoorbeeld, zeker in het laatste Resident Evil... het kan allemaal heel realistisch gemaakt worden. En ze gaan juist een beetje op zoek naar dat randje. Van waar is het... creepy en vanaf waar lijkt het net realistisch genoeg dat het niet creepy is. En daar gaan ze overheen. En dat doen ze supergoed, ook in deze game. De trailer begint met dat de deur... Het speelt zich af in Frankrijk. Een eerste deel in Parijs. En daarna word je gekidnapt en kom je op een eiland te zitten. En je speelt overigens als Claire Redfield. Voor de mensen die dat weten, dat is het jongere zusje van... Chris Redfield. Chris Redfield is de OG. De eerste playable character van Resident Evil 1. Samen met Jill Valentine. En Chris is naast. Een beetje is de second best badass van de Resident Evil franchise. De Leon is natuurlijk nummer 1. En Chris is echt de close second. Hij schijnt daar ergens in de buurt te zitten. En zijn zusje Claire gaat hem opzoeken. Als je weet wie is Claire dan nou precies, hebben we die in een eerdere game gezien. Jazeker, Resident Evil 2.
0: Oh, ik dacht die ene is game obscure.
1: Nee,
0: Claire Obscure.
1: Claire Obscure. Nee, in Resident Evil 2 heb je natuurlijk de Leon line, of de Leon playthrough en de Claire playthrough. Dus dat is vet. Het is ook een echt geliefde game in de franchise, omdat het ook echt een bepaalde hoogte pakt met debiele characters, waar Resident Evil heel goed in is. En gewoon van die irritante, doelloze kutkarakters in hun game te gooien die een klein beetje zorgen voor comedic relief. Afgezien van natuurlijk de sick one-liners die Leon de heter blijft gooien. Claire is daar niet zo bedreven in, dus we moeten de comedic relief op een andere manier zoeken. Maar als we het dan even hebben over remakes. Als we teruggaan in de tijd, heeft Resident Evil bewezen dat ze echt niet bang zijn om af te stappen van wat ze hadden. En iets compleets nieuws neer te zetten. Wel hetzelfde verhaal uiteraard, maar wel gewoon hè, het moet passen in de gameplaystijl van een third person of first person survival horror game. En niet een fixed camera angle survival horror game. Dus ik ben super benieuwd hoe ze dit gaan doen. Game komt al uit in 2027. Dus dat is een jaar na de release van Requiem. Maar dat doen ze meestal wel. Namelijk in 2024 kregen we Resident Evil 4 remastered. Of remake. En ja, ik ben hartstikke benieuwd. Het mooie is dat het er echt om ging hangen welke Resident Evil het zou worden. De geruchten gingen inderdaad naar Code Veronica. Maar er gingen ook geruchten dat het mogelijk zou gaan om een remake van Resident Evil 1 of Resident Evil 0. Of daar een combined package van te maken. Want dat speelt zich volgens mij rond dezelfde tijd op dezelfde locatie. Oh, volgens mij is Resident Evil 0 op dezelfde locatie, maar dan met andere personages. Zoiets was het. Dus het zou je een mooie tweede storyline voor kunnen maken.
0: Ja, ja. Prequel, Resident Evil Ground Zero.
1: Nou, dat. En dan heb je nog natuurlijk de Resident Evil 5, waar ook stiekem nog best wel wat mensen hyped om zijn. Het was een beetje een beladen Resident Evil destijds, omdat je als Chris Redfield speelde en het speelde zich af in Afrika. Dus jij was gewoon een blanke guy die gewoon Residents uit Afrika neer ging schieten. En dat viel een beetje slecht in de mond bij sommige westerse.
0: Dat snap ik nou helemaal niet.
1: Nee.
0: Hoe dat nou kan.
1: En hoe ze dat toen hebben opgelost is door een extra personage als co-op toe te voegen. Wat de hele game veranderde, maar niet op een slechte manier. Resident Evil 5 is een beetje zo'n cult classic. You either love it or you hate it. Want het is meer actie dan echt Resident Evil horror. Maar dat is helemaal niet verkeerd. Want Resident Evil 4 heeft dat ook. Dus is dat erg? Nee. Maar ik vind het wel goed dat ze eerst gaan voor een wat meer klassiekere Resident Evil. Om dan uiteindelijk 5 nog een goede remake te kunnen maken. En dan, ik heb het idee, Capcom, of in ieder geval het Resident Evil Development Team, is een beetje hun eigen shit aan het opruimen. Want Resident Evil 5 en Resident Evil 6 waren echt abysmally slecht. In ieder geval qua reception. Resident Evil 5 is nog wel oké. Maar daarna werd het een beetje.
0: Ja, is het toen echt. Ja.
1: Resident Evil 6 was echt dramatisch. Gewoon.
0: Nou, ik dacht dat 7 bijvoorbeeld wel weer heel goed was ontvangen.
1: Ja. Tussen 6 en 7 zit ook echt volgens mij 6 jaar of zo. De serie is dan ook echt even stopgezet. Toen kwam een demo van 7 en vlak daarna kwam 7 uit. En toen hebben ze de engine ook omgebouwd. Toen kwam de Resident Evil engine echt pas aan zijn licht. En kreeg je de realistische fotorealistische graphics, et cetera. Dus ik ben echt super benieuwd wat dat gaat zijn. Dan nog even, laatste nieuwtje. En die is wat minder voor mij. En dat is namelijk dat Fable uit is gesteld naar februari 2027. Vind ik dat erg? Nee. Waarom niet? Het is helemaal niet zo lang. Een paar maandjes extra wachten kunnen we wel. En ik heb liever een game uitgesteld dan dat je hem half released en dat dan gewoon gezeik gaat opleveren.
0: Ja,
1: wat we overigens wel hebben gehad is een nieuwe gameplay trailer en een nieuwe story trailer. De villain is nu geïntroduceerd. Waarbij het eigenlijk de premise wordt dat jij dus dat de Heroes Guild weer opnieuw wordt opgebouwd. Maar dat er één lone hero is en die is het rijk niet mee eens en die wil de enige hero zijn. En dat wordt de villain. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje een onderlinge strijd. Wat ik ook wel mooi vind, dat je dus gewoon eigenlijk een best wel back to basics Fable hebt, waarbij er niet per se een ultimate entity is die je moet. Nee, het is gewoon een gelijke van jou. Het is gewoon een mede-hero en die zal wel weer beter zijn, die zal weer dingen hebben. Maar er is wel één personage die helemaal op het einde van de trailer terugkwam. En dat was de villain van de originele Fable games, namelijk de Jack of Blades. Super vet karakter. Ook, nou niet echt een angstaanjagend karakter, het is Fable, maar wel een supergoeie villain als je een beetje bekend bent met de Fable franchise. En dat die terugkomt, dat is wel echt een return to the franchise. En ook gewoon een return to the basics een beetje. En dat vind ik ook wel lekker. Daarnaast nog een hoop andere dingen gezien in de Fable trailer, namelijk de Demon Doors. Demon Doors zijn eigenlijk een soort van challenges over de map verspreid. Het zijn eigenlijk grote stenen deuren gemaakt van een gezicht. En dat gezicht is gewoon, dat beweegt, dat praat. En dat geeft jou een opdracht. En dat is een hele cryptische opdracht vaak. En als je die opdracht volbrengt, dan kan bijvoorbeeld, ik wil weer eens hartstikke hard lachen. Kan je maar het lachen krijgen? En dan moet je een fucking domme outfit aantrekken. En dan kom je eraan en schatert die helemaal. Oh. En dan opent die deur en dan vind je dan
0: een
1: item.
0: Dat zijn dus stenen deuren die gemaakt zijn van een gezicht gewoon.
1: Ja.
0: Ik dacht dat de stenen deuren gemaakt waren van steen.
1: Ja, ik zat erop te wachten. Maar ja, dat is wel... Nee, maar het zag er, dat zijn wel gewoon...
0: Sowieso alle, zeg maar, game dingen... Dat, ja. dat als jou... Dat je niet zozeer zeg maar van... Oh, ga hierheen, pak dit op, breng dit terug. Maar als inderdaad jouw karakter een andere kleding aandoet. Of in Fallout New Vegas als je de memorial bij Boulder City neerschiet. Weet ja. je wel? Dat het gewoon is van, ah ja, dit, zeg maar, en daar komen reacties op. Dat vind ja. ik sowieso altijd vet.
1: Ja, en dat vind ik ook in Fable 2, je bijvoorbeeld een demon door die gewoon vroeg van, die gewoon allemaal zielig ging doen van, I want to see real love one more time. En dan moet je dus je vrouw, maar die ook daadwerkelijk hartstikke verliefd is op jou, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Ja, ja. Maar die moet je dan meenemen en dan moet je haar een kusje geven voor die deur. En dan zien ze dus van, oh, this is true love, bla bla bla, en opent die. En dan kan je best wat leuke legendarische wapens vinden. Wat unieke wapens vinden. Ze ben ik hartstikke benieuwd naar. Daarnaast lieten ze nu ook echt even een beetje de dark en gritty vibe zien van de Wraithworth Marshes. En gewoon de ja, beetje de Bloodstone, weet ik, is daar ook een voorbeeld van. Dat zijn een beetje van die donkere areas. En dat is super atmosferisch. Dat was het al in de Fable 2 en de Fable 3. En dat weten ze gewoon hartstikke goed neer. Ik heb er echt vertrouwen in. Playground Games kunnen sowieso hartstikke goed race games maken. En ik wil ze ook echt een kans geven. En benieuwd wat ze met Fable gaan neerzetten. Ja. Kan ook echt weer een return to the franchise zijn. Maar het kan ook een one-off dingetje worden. Ligt er een beetje aan natuurlijk hoe populair het is. Over populairheid gesproken trouwens. Zag dat James Bond... Ik weet niet trouwens wat jij... maar ik
0: Ik vond gewoon een mooi bruggetje.
1: Ik zag dat 007 First Light in 1 week tijd... 2,7 miljoen kopieën heeft verkocht.
0: Ja, echt enorm. Wel heel goed.
1: Dit is echt wel verdiend. Dat
0: ik
1: ten
0: vraag
1: eerste.
0: Me alleen wel af... tellen Game Pass dingen daar
1: staat
0: bijvoorbeeld
1: Game Pass?
0: Oh, nou dan nee dus.
1: Het is echt een... of ja, je kan hem misschien wel kopen via Game Pass... maar
0: hij is niet included inbegrepen. Nee, okay, dat is goed.
1: Het is gewoon echt een heel goed verkochte game. En het is ook gewoon... Nee, ik was oprecht bang... En vind ik ook leuk dat jij nog bij zit, want dan kan ik dit nog een beetje vertellen. Maar ik was oprecht bang dat het te veel een Hitman-game zou zijn.
0: Ja, dat snap ik.
1: Alles behalve.
0: Ja, nee, ik heb er inderdaad alles wat behalve. Van gezien. Het is echt gewoon een goed spel. Ja. Goede James Bond-game, gewoon leuk.
1: Ja. En dan wil ik nog even de laatste paar minuutjes, omdat ik dat had gezegd. Ik zit weer aan mijn microfoon.
0: Blijf het doen dit.
1: Ja. Om nog heel even stil te gaan staan bij DMZ. Ik wilde zeggen Warzone, maar ik heb het natuurlijk over DMZ. Waar DMZ voor staat? Geen idee. Dat wist ik toen niet, wist ik nu niet. DMZ is als eerste geïntroduceerd tijdens Call of Duty Modern Warfare 2 in 2022 was dat volgens mij. Daar werd DMZ geïntroduceerd als een simpele extraction shooter. Zo moet je het eigenlijk zien. Ze hadden een beetje gekeken naar Tarkov. Ze hadden een beetje gekeken naar wat ze al hadden in Warzone. En hoe kunnen ze dat combineren in een AI-filled map. Met ook nog PvP-elementen erin. Ja. Nou, kijk. Sinds die tijd hebben we games gekregen als Ark Raiders. Escape from Tarkov alleen maar groter geworden. Zijn er meer extraction shooters en extraction-like shooters op de markt gekomen, waar ze natuurlijk enorm veel van hebben kunnen leren. Kijk, dit is weer zo'n game mode waarvan ik zeg, ja, ik speel Call of Duty voor de multiplayer. Ik heb het geprobeerd om andere game modi erbij te doen, ook Warzone, maar uiteindelijk keer ik terug naar multiplayer. Dat is waarvoor ik het leuk vind. Maar als ze een hartstikke leuke extraction shooter weten te brengen en die wordt ook nog gespeeld en je hebt een leuke squad, dan denk ik dat deze DMZ best wel leuk zal worden. En ik denk met... Kijk, qua missies en zo, weet je, dat moet gewoon dynamisch zijn. Dat moet niet repetitive voelen. Dat is eigenlijk heel simpel. Maar ze hebben wel een aantal dingen toegevoegd die ik significant belangrijk vind voor de ambiance en ook voor de playstyle. Een daarvan is een dynamic weather system. Die dusdanig dynamic is dat dat ook invloeden heeft op de map. Dat je bijvoorbeeld enorme regenval kan krijgen of een enorme windvlaag, waardoor bijvoorbeeld ook dingen om kunnen vallen. Dat je inderdaad een enorme host bij hebt. Het volgende moment weer kraakhelder kan zijn. Dus je krijgt een heel mooi dynamisch weathersysteem. Vind ik daardoor vet. Ga je net even wat meer dat gevoel dat je daar ook echt daadwerkelijk bent. En ja, er wordt wat meer de focus gelegd ook op crafting. Op dat je zelf bijvoorbeeld attachments kan craften voor wapens. Dat het wat meer rewarding voelt om af en toe gewoon een keer met bijvoorbeeld 2 items te exfillen dan dat het voelt met meerdere items. De map is veel groter. Ik hoop ook eigenlijk dat deze games, want meestal duurt zo'n potje maar 20 minuten, maak het langer. Waarom de fuck zo'n korte zo'n time
0: limit? Ja, want dat zijn van die gekke dingen inderdaad bij wat eigenlijk...
1: Je mag het moeilijker maken na 20 minuten.
0: Ja,
1: weet je wel?
0: Nee, maar wat eigenlijk gewoon een singleplayer game is. Maak het gewoon continuous, ja, zeg maar.
1: Kijk, en ik heb...
0: Sorry, ik zeg singleplayer. Ik bedoel een niet PvP gefocuste game.
1: PvE.
0: Ja, een game die primary PvE is.
1: Ja.
0: Waar ook wel wat PvP in zit, maar het is primary squad-based PvE. Ja. Maak dat gewoon timeless. Ja. Who cares?
1: Ja, want ik vind het niet chill. Als ik begin, en dat vond ik met DMZ, destijds is ook zo kut. Dan begon ik en dan moest ik meteen een plan gaan maken. Van, oh, dan gaan we dit. In plaats van dat je, en dat is ergens ook logisch. Maar als je gewoon denkt van, oh, we willen deze building gewoon clearen. Gewoon omdat het kan. Ja. Dan kan dat niet, want na 10 minuten of na 5 minuten wordt de game alweer moeilijker. De pacing lag zo hoog.
0: Ja,
1: en
0: is,
1: ik vind een vet extraction.
0: Niet.
1: Als je het wat slower paced maakt, ja, dan ben je binnen. En kijk, dan kan de main game natuurlijk fast paced zijn. Hè, de multiplayer. En qua movement is ook niet zozeer hetgene wat ik bedoel met pacing. Maar ik bedoel juist de mental pacing. Dus dat je in je hoofd niet zit van shit, ik moet haasten.
0: Ja, want,
1: en ik moet een plan.
0: Ja.
1: Nee, we zijn gewoon in de map. We hebben een uur de tijd, bij wijze van spreken. Ik zie hier een interessante ding. Ik weet dat dit heavily fortified is, maar we hebben de tijd om dit nu te gaan cappen. Ja, ik ben benieuwd. Ik ga ook zeker een beetje in de gaten houden wat deze game eigenlijk nog verder te bieden heeft voor mij de komende tijd. Ben ik hartstikke benieuwd.

0: Warzone gratis. DMZ is het inbegrepen bij Modern Warfare 4. En dat vind ik ook wel fijn, want dat betekent dat het geen free-to-play game is.
1: Nee, inderdaad. Dat is ook wel slim.
0: En dat betekent dat ze eerder... dat zijn allemaal gewoon positieve dingetjes. Dus ja... Hey, ik heb nog, helaas moeten we de show weer gaan afsluiten. En ik heb nog een laatste jummetje voor jullie klaarstaan. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij jullie terug. Zelfde plek, zelfde tijd. Hier is We're Going to Ibiza van de Venga Boys. En dan gaan we hem afsluiten zoals we dat altijd doen met een houdoe.
2: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're...

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook.

0: op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met een laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitssluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Mijn hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Veven Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler.

0: terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met een laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog één keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: for watching.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In Breda is de straatprijs van de postcode-loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode 4818RL. Vrijdag kregen 48 winnaars maar liefst 1,6 miljoen euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW. De sfeer aan de Boeijmeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in...

0: Maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De concertreeks Brandparkies in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaan dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat twee geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

zuren.

Niels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer.

0: Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Regiersen. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogendorpstraat twee geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand. De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat voor de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Allen overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitsluiting in Prinsenbeek. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Breda Nu. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet 1, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
10: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
11: Oh! Yeah, that's it, that's it, that's it. Two tits, a four tits, kick tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits,